ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.

en Egresol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen...

van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eggresol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke

voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

bestel een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade, vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben.

Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

Voor stalwitten wat er te dwaan is in de regio, zocht dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uit

0: Brak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is weer tijd voor gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix. MUZIEK

Goedemorgen, meisjekind. Ja, Waldeslust. Ja, alleen in Loeg, die zit even mijn liefde in het bos. Liefde in het bos. Ik ga je een oren knop opzetten, maar het jaarde wat raar. Maar dat hindert alle genetie, je hebt er niks van werken, maar ik geef je de mijn skippers. En H. Wiersma, bij die E in die havensteen, weet ik net, maar Skippers en Wiersma. En die binnen op een site, best bij Schiebe en bij Sjoerd. Nou, dan zal ik even verder en ik hoop dat we een prachtig mooi muziekje naar je met dat te brengen. Ja, ik probeer een mooi muziek te zieken, maar ja, ik weet net dat iedereen dat ik mooi vindt, maar doe maar, ik probeer het toch wel. Nou, het wordt vast wel een fijne morgen.

Nou, prachtig, mooi fesco. De butterfly hier. Een butterfly, dat is dus een vlinder. Maar dat weet je hem natuurlijk wel. Ja, Daniel Gerard of Gerard. Ja, het is eigenlijk een Franse naam, wat denk ik zo'n beetje. Die daar kan mooi dat fesco kan. Prachtig, mooi fesco. Ik heb een fysiekje van Jani Brandsma. Die zit dan onder koffie natuurlijk. Lekker te geren, maar Reina. Nou, zie je niet van Jack Jersey. Val mij in dat alles jij erom vregen, Jani. Want ik heb mooi van die kleersteen. In the Still of the Night van Jack. Nou, komt even die kant uit en het draai ik even. Ik moest het even voor iedereen draaien die het lustert. Ja, dit net lustert, die krijg ik net mooi natuurlijk. Nou, dat is dan maar zo. Kent ik het wel eens helpen. Maar waarom hebben die meesten aan de radio net? Oh, nou, zo'n mooi programma. Ho, ho, ho.

Nou, nee, heeft dat meisje, die hebben het wel in de gaten. Die weet het wel. Morgen is het Westerveer. Dan is het de juiste merken. Maar dat slacht eigenlijk alleen maar op de merken. Dus in de midstrutten. Maar de merken, dat is eigenlijk in de kermis natuurlijk. Er is niet altijd een hele grote kermis daar in Appenjouwer. Dat hele parkeerterrein is vol met prachtig mooie dingen. Ja, geweldig. Die kan je daar nou ja, eigenlijk wel even uitleven natuurlijk. Dus ik zou zeggen, kom eens even naar de Jouwer. Het weer de groep de Evergreens die dat blochten. En de Evergreens, dat weer een jouwster muziekgroep. Nou, dan geven we nou even een hele orenkant uit. Want er is op meer plakken feest natuurlijk. Het is haast weer oktober. En dan is in München het Oktoberfeest. De originele Oststeurer. Ja, de komende zit Steiermarken. Het is een trio, maar in München is het Oktoberfest.

Nou, dat we in de zielentaler maar mieten over de dansboden. Maar je hint even door de juiste merken, maar het is net alleen dat het merken. Maar er is zeker een graad, het is kou. Dat is dus ik al hier op tongen ziet, dat is mooi. En het is een grutnien, een record aantal van 163 stands stenen er nou. Want het is alweer wat verloren daar in het park en daar aan de kant van de gemeente. Dus ik heb nog een heel soort ronde, dus 163 stands. Nou, dat is vast een heel soort chef voor de boeren. Want ja, er komen alweer nieuwe dingen in en daar moeten ze er wel even kennis van nemen. En dat kennen al hier op de agrarische schouw op een jaar. Nou, de groep Samar, we komen van de Hoske, die hinderde ik al een feestje. De boer, hij moet natuurlijk voor mooi in de tijd.

Nou, snel je net. Adios, my darling. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat hij, my darling, dat dus tussen uitgeert. Dat is jammer voor Ronnie. Dat is een mooie Duitse jongen. Wolfgang Roloff, je territorie. Dan gaan we gewoon verder met de fidele Lavantaal. En het Lavantaal, dat ligt helemaal onder in het zuiden van Oostenrijk. En die zegt ze, ja, je kent hem misschien wel net, maar wij zijn gewoon als Lavantaler bekend. Nou, zo jongen ze dat. Even speciaal van jemmen.

Nou, die Deelle, die wie net heers. Wat kan dat meisje, maar jodelen? Margaret Almerietse, maar het verske gruus God. Ah, gruus euch God, lieve leid. Dat is een rare boel, maar die Duitsers altijd. Want dan zei ze huis in die Duitsers, of goedemorgen, en dan zeggen ze gruus God, maar waarom? Ja, dat is ik wel wat. Dan zei ik wel eens waarom van, ja, zo hoog ik niet. En dan zit je in wat stom aan te zijn. Die malle Duitsers. Nou, maar door de bleken, dan gaan we weer verder, want de doeren die hadden toen zijn eiland. En dat is wat maar die eilanden, want de markrieten die hadden die eilanden, al je ja, vuilcontainers zit dat. En daar ben die werden steen van de recreatieskap, de markrieten die dat al je verzwaard. Maar die hebben er een probleem mee, want ze gooien er, of ja, ze, dat ben dan die mensen die dat mijn bootjes aanlezen, die gooien er van alles in. En de grootte van de containers die nodig had ik voor tussenuit de directeur Laurens Touden. De bakken die liek je op bedrijfscontainers voor grafvuil. En daar paste ik inderdaad van alles in. Er werden wel lekker bootjes in gegooid. Kapotte subplanken of oude fietsen. Nou, het is een rare boer. Daar ben ze dus eigenlijk net voor bestemd. Maar daar willen ze wat aan doen. Maar wat ze krijgt door, dat weet ik net. Ze willen haar in de fabrieken. Maar toen, die weet het misschien niet alle jaren al vol. Daar krijg je een soort van vrede. We gaan even verder met Doeren. Want Doeren die had, ik wat mooi. Zijn eiland. Mijn eiland, besjonkter.

de wind en het brullen van de storm. Als een vogel vloog ik rond, tot ik in een vangnet vloog.

kleine duvel, grijze bruid. Ik stond ervoor. Ik kon geen kant meer uit. Ik stond genageld aan de grond. Met de voeten in een klem.

dat weer geen expres, maar het alle schild. En dan denk je, wat is dat nou, het alle schild? Nou, volgens mij dat... een feske over het schild meer. En dat luidt in Grun, in Grijns. En ik weet niet dat er zo'n soort meisjes daar omrennen, daar in Grijns. Maar de volgende feske is van de Wico's. En dat is een Friese groep. En die besjongen een zwarte zigeuner. MUZIEK

Dat wie Ellen bij de Moodmakers. Maar rode rozen staan voor mijn raam. Ja, rode rozen staan voor mijn raam. Maar we komen snijden de medisch voor. Geregeld wij eens even op een lemmer. En hou rond de snijden. Dan kwam ik daar met de auto even en zet de auto daar. En ik denk, hé, wat eigenaardig. Sure. Dan giet de burgemeester en die giet de tjerk in. Oh, wat apart, wat met die man op. Snijden mee die in de tjerk op een lemmer. Maar ja, fijn, het zal maar. Ik vind dat niet voor best dat hij dat doet natuurlijk. Maar nu lees ik dat hij daar een boodschap hier. Hij moest wat uitrekken. Hij hier de lemster Bokking mij noemt en die weer van Benidam. Benidam. Nou, wat had Benidam dient? Sevicien. Hij kreeg de prijs voor het opknappen en bewemmermachine van het voormalige postkantoor aan de Nijburn Zien in het centrum van Alemmer. En de burgemeester neemde het een onwinst voor het historische centrum. Nou, dan had Benidam daar heel wat goeds aan dient. Ik heb lokweeske Benidam uit in Bokking. Nou, prachtig. En dan zet ik daar een versje bij van Johnny Cash en die besjongt voor de Good Times.

zang onder het mooie. Ze die slank

Fokker meer maar wie dat maar de vaas achter het gras. Het is dat dadelijk 11 uur, meisjes, en dat betekent dat we weer even het laatste nice jaren kennen. En daarna komt de 12 uur van de Frisiane mix. Maar we sluiten dit programma even nou. De eerste uur met de trompettenlegato. En dat is van het legato team. Nou, wat mij betreft is graag ons straks. Ik hoop dat jij me dan en ik weer bij binnen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix. MUZIEK

Nou, fijn dat je erbij bent. Dit wordt de eerste versie in de tweede uur van de groep Accent. Met mijn engelbewaarder. Nou, we beginnen vijf jaar met Ludwig Holwart en Matthias Kirkasser. En die was jongen, ja, is helemaal boven op een berg. Wen of berg is heun.

Door stijt een klein hoesie aan het eind van de lange laan. Aan die lange laan door stijt een riege hoge populieren. En in dat hoesie wonen wij met een beiden gelukkig en tevreden.

zij weet van niks. Kees en de Skyliners winnen dat. En ik herinner me nog dat we in de tijd dat in het eerste tijd, dan zit je dus in de trein en ik weet dat er een jongen Esmee zit in de trein. Dus juist dat Franco was zitten, zei de hek verkeering maar. Oh, waarom is er dan net bezitten? Nou ja, zij weet het dan net. Nou, het vond ik een hele paard dat hij dat zei. Je hebt de volgende Willys Jodel, Maitsie, mijn Brunder Jodelpolka en mijn accordeon weer van Jantje Koopmans. En het kleine hoesje van Linda en de Nightbirds en Wenhoff Bergensteun van Ludwig Holwart. En ik kwam even, wat ik hier wel even een praterij hier, de ex-voorzitter, die kwam even bij jullie langs. En mooi even een praatje maken, mooi. Heel geweldig. We beginnen even met Annie Lennox en de Euromix. My Love is a Stranger. Nou, dan zijn we wel in de gaten. Dat is een golden memory.

Ja, bijzondere bloemen binnen dat rozen. Bij vreugde en verdriet worden ze dus gebruikt. De wieko's kwam maar dat verskoerde te rozenbed. En dan ging ik verder mijn fysiekje. Het is van Jannie Bransma van de Jouwer. Jannie, er is nog een tweede, in het tweede uur een versje van die jongen vregen. En dat is met een versie van nee, net van Ricky Nelson. Nee, het is met van in orde. Maar ik heb van Ricky Nelson met de titel Hello Mary Lou. Nou, ik denk dat Ricky dat ik gelukkig goed als jongen ken. Dat die stoofvreeg is. Maar, fijn, ik heb de telefoon gekregen voor even uit. Ik kan net meer luisteren was de onvreeg is. De naam van de jongen. Maar de christen van Ricky. Nou, zo zit ik geniet ervan. En hoop dat de mensen dit maar lusteren. Die onvraag ik waardeer.

Ja, misschien dat is wat snel. Ik hier de verkeerde schuif omheen. Die hem hadden natuurlijk niks vergeten. Dat ik dat al even vertelde hoe die Joost er hinste merk. Dat er vroeger naar hinders wie op het eind van Mistrut. En dat is al wat verworden. Dat is wat minder worden. Al in de schouder er dan wel. En er is een kermis. En er is een hele soort dwan op een jouwer. En Griet Wiersma heeft er een fest kunnen maken. Op een jouwer, er is hinste merk.

Nou, het zou best wel eens weer wijze kennen. De havenzangers, maar het eerste slokje. En dat het waren het rijden en dat het dan steeds lekkerder werd. Het kon zo best kennen. Ik kan me nou herinneren van de jouwstere merken dat je dan over de koppen wordt rennen gewoon. En dat de kroegen dus ja, stamvol zitten. En daar waren natuurlijk heel wat slokjes verwerkt. Nou, misschien dan is dat nog wel een beetje zo. Maar ik geloof net meer zo slim als vroeger. We beginnen even via de mooie mars van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Die brengen je de Blaas Away.

Ja, een beetje feest vieren. En de meesten die gingen natuurlijk naar de te merken om een beetje feest te vieren voor de gezelligheid. Net om van alles te kepen natuurlijk. Allemaal, ja, vroeger van mijn zuid, die kwam dan ik van de juiste merken. Waarom? Dan hadden ze altijd een kistje druiven mee. Of een kistje sinaasappels. Hij kwam altijd mee wat moois dus. Nou, ken ook nou wel, dacht ik. Maar Kiet loopt net meer per kistje. Maar wat je daar ik wel even opmerken is ook zo de feestjes. Dan is er natuurlijk een crème met oliebal en apicheer. Die besjongt die oliebal.

Er is Sint-Niek bezig heel wat van plan. Die delen, aan de noordkant van Sint-Niek, daar wordt onderzocht of er een nieuwe wenwie komen kan. Met 120 woningen en 32 zorgappartementen. Ja, als ze dat ik ontwikkeling kennen. Nou, er is rond en af voor. Het onderzoeksgebied van zo'n 5 hectare ligt tussen de Rielst en de Bouwen. Nou, vlakbij Maaike hier. Hoe de plan, daar vindt Jon, en dat is dan op 22 september, dat we dus juist de Jondervest, een eerste informatie en een participatiebijeenkomst. Nou, ik weet niet hoe dat oude rent, maar een mooi plan van Sint-Niek. Het is altijd mooi dat ze zulke plan maken. Als ze het dan echt uitvoeren, is helemaal. Ja, dan ben je wel even Boppie Jan. Harmut Riesen, die zit voor hem kleren, maar de Harmfarms Disco.

0: het zo blauw.
1: Ja, ik mag hem even onderbreken. Onderbreken en dat hij Michael Hek. Ja, waarom moet ik hem onderbreken? De meesten het is haast titelen, zeg ik. Nog maar een paar minuten. En het vestje duurde ik nog een paar minuten. Dus ik denk, ik zal er even een afscheid van me nemen. Ik ben dankbaar dat we luisteren hebben. Ik hoop dat we de muziek ik weer naar het zin vond. En dan tak een week er weer op nieuw beluisteren natuurlijk. Want en ik hoop er nieuw week weer een nieuw programma te brengen. En wat heeft vestje dat je hem wie van Michael Hek maar Donja Doe. Dat kwam achter de hardmotoristen aan. Nou, hierbij dus bedankt voor het luisteren en graag aan de nieuwe week. Hoi, hoi.
0: Endlich weit, wo die Lieder klingen aus längst vergangener Zeit, wo der Wandler sich schwört.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Jochen Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Rednecks en Here Comes the Rain Again. Nou, dat zit er even net in. Maar het plaatje kwam bol uit.
1: 1983.
2: Dit is de gezellige snuntemorgen met Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is best genoeg.
0: Dus trouwens een hele goeie morgen. Welkom bij de gezelligste nuttemorgen op deze snuwende 26e september van 2026. Ja, het is de laatste week van september. De laatste week eigenlijk van september. En dan gaan we op naar oktober. De laatste drie maanden van dit jaar. Gezellige steun te volgen hier op RTV Spannenburg tot de klok van 11 uur. Mijn naam is Anne de Jong, ik vergezel je hem tot de klok van 11 uur. Mooie muziek, fast items in het programma, zoals onder andere de dubbele cappuccino, turboschijf, wat humor. Tweede uur hebben we de plaat in zijn verhaal, Waarbericht van Jan Lolke. Het is de vierde steun van de maand en dat betekent de cover in het origineel. En aan het einde van het programma hebben we nog van jou een nummer zitten. Top 100 van Jontje 66. Daar ben je maar bezig. En de nummers 40, 43, 42 en 41 komen voorbij. Ja, de flyerfeesten, die ben ik druk in. Er is een optocht straks om jou te zien in Nijewanne. Een heel spektakel. Misschien dat wij het bijna nooit weten, maar Photoshop, ja. Dan denk ik met de tafel was interessanter. En zet er mooi warm bij. Het is net warm, net koud. En we zijn alle jaren dwarpsfeesten. Ja, het zou onder oren ik. In de jouweren, daar is de hele week ik al wat gaande. En dan hebben we het over de juiste merken. Dat weer oude ronde tongeltje weer dat. En dat, ja, toen weer de juiste merken in de midstrut, een soort creemkes. En op Park Hermenstraat, daar werkt verder 12 zondags de keer dat garage show houden. Voor de boeren en bezoekers die dan samenkomen. Ja, het is eigenlijk voor de meesten ik wel een soort reunie. Nou, er zijn een heel soort standhouders en er zijn een soort bescherming en te beleven. Maar ja, ik van heel soort boeren draait deze dag vooral om dus gezelligheid, alle bekenden ontmoeten, bijpraten, verhalen delen, hoe de boeren leven. En RTV Spannenburg weer er ik bij. Ja, en die vregen een bezoeker.
6: Het is nog een beetje leuk om boer te zijn.
7: Ja, hoor. Ja, bloed ik wel mooi. Alleen nog, ja, sommige charmes gaan er wat oud.
8: Nou, het wordt al dreigen. Het wordt al dreigen met alle regeltjes en dingen.
9: Ik ben in een hoppenburgerij en we hebben nog een paar beestjes. Maar uiteindelijk ben ik al oudstroomd en heb ik me gewoon op schoollid van gasthouden.
10: Nou ja, we staan hier alle jaren, maar ik denk al wel 30 jaar hier al een paar agrarisch koud staan. Ja, en nou ja, we slepen hier even de machines wat heen en ja, we staan hier van een gezellige dag.
11: Joost de Merkelui, I love jullie very much.
12: Hoe vind je wat dat nota?
13: Ja, ik vind het geweldig, prachtig waar, begin te krekken hoe het is, Joost de Merkelui, nou mooi waar en je komt net verder dan de eerste jouw stand.
12: Ja, van nu wil je goed,
7: ja? Ja, zeker, gezelligheid. Meesten die soort kennen, die het net alle dagen met Joost, die komt hier bij Jen.
9: Wat alle klasgenoten en familie is aan treffen, is een soort met reunie dat we hier binnen. Dus nee, dit willen we net missen.
10: Eigenlijk in jouw te merken altijd de gemoedelijkste beurs nog. En eigenlijk elke keer werd hetzelfde. Iedereen komt van een gezellig praatje en gezelligheid. Elkander ontmoeten.
14: Tuurlijk, het ben een soort meisje met een soort bekend. Dus, maar ik wil voor, nou ja, kun je wat naar huis vinden voor het bedrouw of ja, dat wat.
8: Ja, gewoon even treunen. Ja, net speciaal om hier op de woord te heen, maar gewoon even, kom je alweer. Even treunen, even bekend drijven, familie drijven, even een dag eruit.

0: het is de jouwste. Ja,
1: Evergreen, die Sean Rajern lint al oer de jouwste merk. Ja, waarom de tongetje wits op hier. Straks gewoon nog even waarom oer die tongetje van de jouwste merk. En Joen, dan is er nog van alles te beleven in de jouwer. En morgen ik nog, morgen hebben we nog de jouwste merkenloop hebben we nog. Dat is, ja, een... Voor degene die het een beetje hutrennen willen, en dat wordt voor de 42e keer we dat houden. En dan binnen routes van Zoon, 10,2 kilometer en 16,1 kilometer. En terug een wetterrijk gebied van de Jouweren. En daarna is er nog een jeugd lopen verbijen van 4 tot en met 14 hier. En de wedstrijden vinden plak tussen 11 en 3 uur en vinden... verhudde dieken en ongeveer 4 kilometer skelpapa. Dus dat is morgen alweer in de jouwere en in cafés en kroegen. Daar is van de joen ik alweer nog wat te beleven. Nijplaatje, ja, Fred kan altijd nijplaatje. Het zal een rode deze, Marcus. Mijn Radio Supernova.

0: Marco is een Radio Supernova. Nou ja, hou rond de tongen zitten hier wat schrekkeloeren. Juist te merken. Radio Spannenburg, de RTV Spannenburg. Wie even op een radio show, maar Simeon en ik even in de midden strutten. En daar sprutten ze. Ik enkele juist te merken besiekers.
1: Juist te merken, lui. I love jullie. Very much.
2: Hoi. Hij rint de hele tijd achter me aan, maar dat is apart.
3: Ik vind je hartstikke gezellig. Mijn eerste bierke.
4: Je maakt net een volle soep.
3: Mooi waar? Prachtig.
5: Wij komen hier langs erin en hebben vorig jaar ik ding. Dan keep we een broodje hamburger.
4: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
5: En dan zie ik je even een mooi plakje uit om te zitten. Nou, dat hebben we hier krek
6: en
5: je ding.
6: En dan nog even een schuif op de melk?
7: Ja, begin nog die kant even nu.
6: Hoe vind je het hier?
8: Hartstikke leuk.
6: Ik ben wel even benieuwd of dat mooiste tussen zit.
8: Dat weet ik niet. Dat zijn gewoon gedroogde worst en pakousen.
1: Ik kom elke keer op Joost te merken. Als Joost te merken, PK is er net, giet net terug.
9: Ik ben een Jooster. Dat beschut eigenlijk dat dit een soort van heilige dag is voor u. Dus wij zitten op het werk altijd, tongetjes die houden we vrij. Dan ben ik gewoon alle keer lekker op een merk.
6: Je bent mooi live ondertekenen, zeg ik.
10: Ja, dat klopt hier wel. Ik ben vaak op merken ontwerken. Dus ik wil eens een dat ik inmeesten ben. Of dat het even rijstig is, dat ken ik wel even wat van.
11: Nou ja, ik vind de kei vind ik heel leuk. Maar ik ben ook wel fan van de Friese hinders.
6: Vind jij wat op nota?
11: Supergezellig. En prachtig, waar. Dus ja, de dijk hier net stikken.
6: Nou, ik wist een heel gezellig eruit halen.
12: Tiergetank,
13: joh, ik. Vorige week, hè. Vorige week ook zo gelachen, joh. Ik zat op een bankje in het park, hè. En er zaten twee heren, die zaten naast mij, joh. En die waren druk in gesprek, joh. Dus ik hem aflusten, ja. Ene kerel die zegt, mijn huis, hè. Mijn huis, die hangt vol met prachtige, dure schilderijen. Oh ja, zegt die andere kerel. Uit welke periode? Ah, zegt die ander. Uit de periode dat ik nog geld had.

0: Nou, het nummer van Highway en hallo, hallo. Ja, er is Hewitt, daar ben ik reddingsboten in Lemmert te bezien. Dat liefhebbers van maritieme erfgoed kennen. Ja, dat kon juister ik al. Maar Hewitt, ik de 26e, terug in Lemmert, waar historische reddingsboten samenkomen in het dak. En dat is het hoogtepunt is Hewitt, sneeuwen om 11 uur tot 4 uur en rond. In uur dan trekt een vlootparade van operationele KNNRM reddingsboten terug de Lemmer. Waarbij word ik nog de nieuwe reddingsboot van de KNNRM. Station Lemmer feestelijk verwelkomd. Dus alle historische reddingboten, die binnen te bezien. Nou ja, voor meer informatie, dat kan stiert op www.ouderreddingbotenglory.nl. Zet het maar even in Google en dan kon je er vanzelf al. Ja, er wordt de laatste tijd in Nederland al wat inbrutsen bij brandweercazernes. Maar in Friesland valt het nog daar. Maar de brandweer van Friesland die heeft preventief bij alle brandweercazernes in Friesland op het vasteland een camera deelt zetten. En landelijk ja, is er al meer dan 80 keer inbrutsen. Nou, en Daniel van RTV Spannenburg die spruts van de week bij Jelle Seil, afdeling Brandweer Noord-Friesland.
1: Nou, wij plaatsen camera's op dit stuit in Friesland bij ons kazernes, omdat we sjuggen in het loon dat er vaak inbrutsen wordt. In kazernes op dit moment 80 keer al dit jaar, alleen nog al. En wij bang binnen dat het in Friesland ook barre kin. En ja, wij sjuggen dat criminelen het, die willen ons gereedschap stellen, zeg maar. Dus redgereedschap. Dus daarom hebben we die camera's geplaatst.
2: Ja, waarom ben ik crimineel dat ze gek op?
1: Nou, ons gereedschap, wat wij gebruiken om mensen te redden uit autowrakken en zo, dat kist natuurlijk ook gebruiken voor andere dingen. Het is zwier gereedschap en daar kist ook rampkraken mee plegen. En ja, dat gebeurt ook.
2: Hier in Friesland is het dus nog net, Bart, begrijp ik. Maar hoe zou het scheer wijzen als dat gereedschap meegenomen wordt?
1: Ja, dat gereedschap van u is duur. Het is zwier gereedschap, het is heel specifiek gereedschap. Bestemd om mensen mee te redden. En ja, dat gereedschap dat kost het 10.000 euro's per stuk. Dus dat is serieus geld voor u. We zullen eerst de takkomende man even horen om te zien van hey, hoe lang doen we dit. En dan zullen we ook, want het is een tijdelijke maatregel. Van hoe kunnen we andere maatregels die wat permanenter binnen om onze eigendommen te bewaken, om hoe we die nemen kunnen.

0: Heute kwam dit nummer uit van Coaré en Take Me Home. Nou, het is 1 minuut voor de klok van jouw zin en dat betekent koffie. Oeh,
1: goedemorgen Nederland. Koffie?
2: Dat zie ik niet.
3: Het is tijd voor een dubbele kap.

0: waren weer de dubbele cappuccino van Rod McKeown. Rock McKeown. Of Rod McKeown is het eigenlijk. Ja, dat is een Amerikaans singer-songwriter die de leeftijd van jongetje 33 tot januari 2015. Hij is 81 hier geworden, want hij is op geboren jongen 20 april. Dus trek in 82. Rod McKeown, hij is succesvol geworden in de jaren 70. En hij heeft eigenlijk twee grote hits gehad. Dat we in deze twee hits die hem krijg je en Soldiers Wanna Be Heroes. Dat was een protestlied voor oorlogen die er waren van, ja, zoals toen de Vietnamoorlog. En Without a Worry in the World, dat was een nummer van hem uit een jongetje, 71. Nou, hij is geboren in Californië, in Beverly Hills, die overleden. Rod McKeown, dat is hier. Trouwens, hij is in Nederland, hij direct naar op televisie bij Voor de Vuist Weg. Bij Willem Duis stond het die, dat we in de jaren 70. Ik kan me net herinneren dat ik dat jongetje heb. Maar zo samen kennen dat ik dat voor jongetje heb, maar dat het toen geen indruk op me maken had. Dat hij nog een grote hits maatje zoe. Nou, het volgende, dat is even een keer door verlezen. Dat is in het kader van Lees maar voor wieken. Dat we van de wieken tot de maaie juster weer dat. Het door dus. En wethouder Sippie van der Meer, weer woensje te morgen bij Ben uit groep 2 en 3 op CBS De Bolster hier in Balk. En dat zijn we aan het verleiden. En Daniel van RTV Spannenburg weer er ik bij. En die sprutsen met de directeur van De Bolster, Elise Wildboer. En maar eerst even met Sippie van der Meer, de wethouder.
1: En waarom is deze actie?
2: Nou, de Lees maar voor wieken binnen er, omdat wij het heel belangrijk vinden dat bern voorlezen worden. Dat ze ik ja, hopelijk van boeken houden. We zien in Nederland dat de taalvaardigen onder druk stiert. Onderzoeken wezen dat ik heel dit uit. En een van de beste manieren om aan taal te werken is onder andere om voorlezen te worden. En ja, het luistert van jong zo aan en zo gauw mogelijk, maar ik zo lang mogelijk. Dus ja, dat doen we graag.
1: En dan weer krijg ik mijn vrouw aan het voorlezen. Wat voest ervan?
3: Leuk.
4: Wij zeggen altijd, lezen is de basis van alles. Dus of je nou de kinderen zelf laat lezen of aan het voorlezen bent als ouders ook thuis. Maar zeker op school is het natuurlijk zeer van belang. Want als je goed kan lezen, kun je alles veel beter begrijpen. Dus lezen is de basis van het leren.
1: Ja, dat boekje waar de wethouder het voorlezen, wil je speciaal voor deze week uitzocht?
4: Ja, speciaal voor het thema week ook, denk ik, dat ze die heeft uitgezocht. Maar het andere boekje van de praatplaat die ze mee had, die is ook wel bekend hier in school. En vinden kinderen altijd superleuk. Dus dat was een mooie match zo.
2: Wij proberen als college alle keer voor te lezen. Dus ja, dat wordt dan keurig in de agenda gepland. Dus dan ben we hartstikke wees. Maar dat we op sommige scholen niks zeggen, nou, graag bij u. En dan ben we eigenlijk op een heel soort plakken in de gemeente ben wij wel even. Ja, ik vind het hartstikke mooi om hier even voor te lezen van de morgen.

0: dat weer de titel van Rosanna Surrender. En dat Back to My Heart. Een nijplaatje. Of een nij. Het is een week 11 in het ongeveer uitkomt. Ik heb wel een maand te schrijven, ja hoor. Even wat zoek ik er wel melden. Oh ja, een muziektrio Just Right verzorgt juni, de 27e september, een concert in Papageno-huis in de Lemmeren. Trio bestaat uit Simone Jacobin en de gitaar Roel, die gitarist Roel. En die brengen sinds 2019 een gevarieerd repertoire, maar zowel gevoelige als vlotte liedjes het op het programma staan. Dat zijn de nummers van Sting, Bluff, Clouseau, Fleetwood Mac, Stevie Wonder, The Beatles. En misschien nog wel meer. En het concert begint op jouw 18 met het kostje 12,50. En die bent te verkrijgen via www.papageno-huis Friesland.
1: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer. Komt een man bij de tandarts en na een kort onderzoek vertelt de tandarts hem: deze tand moet eruit. Ik geef je een spuitje om te verdoven. Kom ze dadelijk terug. De patiënt grijpt de tandarts bij de armen en zegt: nee, niet doen. Ik haat naalden en ik weiger een spuitje. Nou, geen probleem, zegt de tandarts, dan gebruiken we een beetje lachgas. De patiënt protesteert opnieuw. Absoluut niet, ik krijg er dagenlang ziekte van. Ik weiger het lachgas. De tandarts verdwijnt even en komt terug met een glas water en zegt: hier, neem dit pilletje. Wat is het? Vraagt de patiënt. Viagra, zegt de tandarts. De man die kijkt verrast. Zal dit de pijn verzachten? Vraagt hij. Nee, lacht de tandarts, maar daar heb je iets om vast te houden terwijl ik je tand eruit trek.

0: je koffie te horen, Marm. En de binde volk Roses en Higher Than Love. Ik weet net dat ze nog willen optreden. Jij bent net zo vol mee van. Nou, in ieder geval. Jong organiseert het Skippershuis in Broek opnieuw een evenement aan tafel bij de boeren. Dat is op een boerderij aan de Plusterdijk nummer 9 in Broek. Daar genieten de bezoekers van een uitgebreid vier gangen diner bij M.I. bijpassende wienen. En tijdens de jong vertelt de boer het verhaal achter de van eigen Friese meren rund en leven op de boerderij. Er wordt er letterlijk in de skuur gedineerd en dicht bij de kei en midden in het buitenleven. De ontvangst is tussen jouw 6 en 6 uur. Reserveren is verplicht via www.skippershuis.nl. Nou, misschien is het een idee om de jongen even heen te gaan te dineren. Tenminste, op er nog plakken. Ja, vorige week toen hebben we een keer dit nummer draait. Dat is van Bert Blondia. En als de morgen lichter wordt, en heb ik het even uitgezocht, maar het is een AI-productie.
1: Ik wist niet wanneer ik verdween. Ik was er, maar voelde me nergens. Thuis werd de stilte steeds groter. En zelfs de

0: Ja, het nummer maakt een oorleiding van een boek. Dat titelt Als morgen lichter wordt. En dit is een AI-geprojecteerd liedje. Even zien, historisch... Oh ja, je hoort, dat is een historische fietstocht door de Lemmer. Dat is georganiseerd door Frank Hemkes. Historische fietstocht van ongeveer 24 kilometer rond Lemmer en Sint-Nick. De tocht die bestiert in het teken van 2 jubilea. 124 jaar tramlijn, Jouren. Lemmer en 60 jaar na het overlijden van de dichter Jack Bloem. Onderwijs wordt er aandacht besteed aan historische gebouwen, oorlogsmonumenten, pompverbinding, volgeer en Jester Zee en andere bijzondere locaties. Of foto's, het verhaal daarbij en nou ja, het zou wat meer. De vertrek is om 12 uur bij het VVV-gebouw, bij het Oude Gemeentehuis. En deelnemen kost het 4,50 euro naar oormelden. Ik ken via telefoonnummer 0414 en dan trein 50 44 50, of per e-mail via lemmer@waterlandvanfriesland.nl.
1: Radio Spannenburg.
2: Want ik hoor je stem nog.
0: Van Mariska Gultschop is de Turbo Schijf.

0: de turbeschijfje bruis, Spannenberg van Mariska Hultshoff, de dochter van Lucas en Gea. En ik hoor je stem nog en heb ik hem deze tijd maatje weer een nieuwe turbeschijf bekend. Ja, de heeft in het weekend en jongensuren, dan vinden er een soort sportactiviteiten plek in de sportstad Heerenveen. Maar trode wieken, smijs en binnen vaak, is het vaak leeg en de wol. Tim Kuiper verordening inbrengen. En deze week startte hij met padellessen voor 64-plussers.
1: Als 64-plusser is het belangrijk fit te blijven. Daarom is Sportstad deze week uiteindzet met padellessen voor senioren.
2: We waren eigenlijk bezig omdat in de doordeweekse dagen dat er meer druk is op de baan. En toen kwam het idee om de 65-plus erbij te komen. En dat is de eerste dag hoe we dat gaan proberen. En of we mensen dat leuk vinden of niet.
1: Hoe was het?
3: Nou, vermoeiend voor de eerste keer. Je wordt regelmatig op het verkeerde been gezet. En dan de neiging van en dan moet je nog aan de bal denken. Dat is een hele klus als je dat allemaal tegelijk moet doen.
4: Het was een hele uitdaging, maar we hebben het hartstikke leuk. Leuk begin.
1: Voor herhaling vatbaar.
4: Ja hoor, ja, we gaan hier eerst eens even mee door en dan zien we wel wat schipstroomt.
2: Maar ja, als ik het nu hier zie naar achter, dan dat gaat het best wel aardig. En ook redelijk fanatiek natuurlijk. En nu zijn we 7 aanmeldingen al. En als ik zie hoe de mensen hier kijken, dan vinden ze het hartstikke leuk.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar

0: RBZN, maar Just an Illusion. En dat kwam uit
1: 1983.
2: Dit is de gezellige snuntemoorn, mij Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is bijna genoeg.
0: Dus raad welkom bij deel 12 van de gezellige snuntemoorn op deze 27 september. En hier 2027. Tot 11 uur ben ik daarbij, die straks om 11 tot 12 uur bedoel ik, hebben we Spannenburg Weekend IJs. Daar is nog volle meer IJs in te hebben dan hier in dit programma. En daarna van 1 tot 3, dan hebben we de Country Folk en Rock and Roll met Arne van den Berg. Thank you with my Niels Kwakman, ja. Nou, wat hebben we nou? De Palatense vrouw van Bart van Leeuwen, Waarbericht van Jouw Lolke, de cover en het origineel. En dan hebben we op jouw nummers de top 100 van Jontje in 66. Dus trouwens, dat is krek om kwartier voor tien begonnen, door tot kwartier voor twaalf. Dat is weer een treinbeurs in het Hask in de Jouweren. Vind ik, ja, je ziet eerlijk, maar volgens mij is het wel vaker komt het voor, die treinbeurs. Maar mag het niks uit voor liefhebbers van trein, die kennen de hinnen. Just een keepje, verkeepje, besjen. Die komen, ja, deelnemers die komen eigenlijk uit heel Nederland, uit Den Haag of Hoorn, Alkmaar. Maar ze komen oeral eigenlijk. En hun technische vragen, die kan ik altijd stellen. En dan is er Jonik nou weer in het Haske. Dan is er weer een ballroom, Jon, met Tresiek. Die speelt ik vaak in het Haske. Dat is altijd een gezellig gebeuren. En dat is van jouw achten tot jouw win van een beetje. En de entree bedraagt een tientje. Graag contant betaal je onderdoor. Ja, Tresiek die speelt ballroom, oldies, country, Latin. Dat soort muziek. Ja, hier hebben we een nieuw berichtje over de Europese Commissie. Die wil jongeren van 13 tot en met 15 jaar beperken tot maximaal een uur social media op de telefoon of computer. Ja, we staan even een kribbeltje voor het werken. Tot de batterijen hier zo'n je sociale media maaien meer gebruiken. Duitsen van het RTV Spannenburg die doen de strut op en die vragen onvergangen voorbijgangers. Wat vinden jullie van dit plan?
6: Ja, toch wel lastig om die telefoon voor te lezen. Nou wil de Europese Commissie een maximum schermtijd instellen van 1 uur voor 13 tot 15-jarigen. Maar wat vinden mensen daarvan?
7: Ze moeten het ook een beetje zelf weten.
8: Dat is wel heel weinig. Dat vind ik wel aan de weinige kant hoor. 1 uur is wel het minimum.
9: Alleen het roept wel heel veel vraagtekens op hoe ze dat willen gaan regelen.
10: Ik krijg droge egen ervan.
6: Wat is gemiddeld jouw schermtijd?
9: Poeh, ik...
8: Tot een 4-5 uur.
10: Een hele hoop, ondanks mijn leeftijd.
7: Een half uurtje per dag, dat is slecht voor je ogen.
10: Ik zie de ouders met de druk achtersteunen. Nou, dan heeft het niet zin. Dan pakken die bijna toch dit telefoontje weg.
8: Het is nu ook wel veel het nieuws dat door social media heel veel depressie is en zo. Dat heb ik wel gehoord.
10: Want die bijen zitten er altijd op en die bijen met

0: TikTok.
1: Donnie en Senna, en waar blijf je nou? Ja, waar blijf je nou? Ja, nice single van Elizabeth Hope. Ride the Miles. Het is gaan eisten. Even speciaal voor Ronen van den Berg.

0: Internet is mooi, hè?
1: Oh.
0: Ja, mooi, hoor. Nee, ook van die idioten, ja. Die zitten dag en nacht op internet, ja.
1: Ja.
0: Die noemen ze een computernerd, ja. Computernerds, hè?
2: Ja, oh, ja.
0: Maar hoe heet nou de vrouw van zo'n computernerd?
2: Nou, weet niet. Goeie vraag.
0: Zijn wifi. Ja.

0: en Simon. Lieve de vrouw, ja, toen in ze naar Baalkoor, Nick en Simon, hè. Ja, van een beetje country folk en rock'n'roll. Het is niet aan een treien, maar onder oren de muziek van Elizabeth Hope. Misschien draait er de Nijek wel, die krekker draait. Hè. Wel een leuke plaat is dat. En we zijn aan het smelten, komen voorbij de Beggars en Cecile Garden en nog een heel soort oren muziek van in country folk en rock and roll van een beetje Johan van den Berg en Niels Kwakman.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs, de plaat en zijn verhaal.
2: Stel je eens voor dat er geen hemel zou zijn. Probeer je dat maar eens in te beelden, dat is echt niet zo moeilijk. Het zou betekenen dat er ook geen hel is, alleen maar een lege blauwe lucht boven ons hoofd. Of stel je eens voor dat we met z'n allen alleen maar voor elkaar zouden leven en niet alleen maar aan onszelf zouden denken. Ja, en als we dan toch bezig zijn, beeld je dan ook eens in dat er geen landen zouden zijn. Dat we niet van elkaar gescheiden zouden worden door landgrenzen. Dat er niets zou zijn waar we tegen zouden moeten vechten. Probeer het maar. Het is echt niet zo moeilijk om je dat in te beelden. Of denk je eens in dat er helemaal geen godsdiensten meer zouden zijn? Dat we niet verscheurd konden worden door een verschillend geloof en alles wat daarbij komt kijken? Dat we maar één ding zouden willen en dat is samenleven in vrede. En denk je dit eens in? Een wereld zonder bezittingen? Ik vraag me af of je dat kunt. Er zou dan geen reden meer zijn voor afgunst en jaloezie. En ook niet voor honger. Dat is dan echt voorbij. Pas dan kunnen we alles met elkaar delen. Nou zal je misschien zeggen dat ik een dromer ben, dat ik de realiteit niet zie. Oké, dat begrijp ik best wel. Maar vergis je niet. Ik ben niet de enige die de wereld wil veranderen. Misschien dat jij er ooit ook zo over denkt. En dat je je bij ons aansluit. Dan kan de wereld pas.

0: Erwin de Plaat en zijn verhalen weer bij een bijdrage van Bart van Leeuwen.
1: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lolke van Ommen.
0: Ja, voor de lijn heb ik Jan Lolke, goeiemorgen.
2: Een hele goede morgen, Anne.
0: Ja, het waar. Het is, ik zei de buiten zo, het zonnetje schijnt, het is lekker rustig waar. En ja, juist weer trouwens, ik wel fijn. En Toontje, de hele week wel trouwens.
2: Het is de hele week wel knap. Het is net, we kunnen net stellen dat we een minder week hebben wat dat betreft. Dus,
0: nee,
2: we kunnen we maar net klaaien.
0: Nee, nou ja, en ik heb van die collega's gehad dat het nou weer wat zuiver weer warm, heet.
2: Ja, dit is, de temperaturen die ja, eigenlijk maar weer kunnen stellen dat hoge druk ja, bloed bepalend en dat er nog... Ja, ik kom hier echt wel weer op 24ers uit deze week. En eigenlijk 24 plus. En dan is het gewoon weer simmers waar, gewoon heat.
0: Ja, nou, zet het maar even op een rijtje voor u.
2: Ik zal het eens op een rijtje zetten. Als wij zeggen naar de actualiteit, dan hebben wij op dit moment, anders zou je het al terecht. Je hebt toch wel temperaturen die aangenaam binnen, of in ieder geval het waar is aangenaam. De temperaturen, dat is nog, dat zit op dit moment rond de 16, 17 graden op de Waadeilanden. En zo zegt je via de provincie. En het is vannacht ook wel vrij fris. Dus vandaar dat het in de provincie nog wat minder warm is dan op de Waadeilanden. Als we dan zeggen naar de verwachting voor jou, dan liep het dat best nog wel best aardig. Dat kan ik best wel stellen, want als wij zeggen, dan trekken er van de morgen nog wel eens wat wolken veel noer. Maar ja, de zinnen die komt er al steeds meer bij. En waar de bewolking nog wat dikker is, kennen wat lichter ruim vallen. Maar ja, ik denk dat net volle voorstelt. Bij een zwakke tot matige noordmier rint de temperatuur op naar zijn 18 of 19 graden. Het zijn de middenuur aan, dus zijn tolven. Vanmiddag dan schijnt de zinnige met grote regelmaat, maar dat trek ik wel veel met bewolking moet provincie. De meeste bewolking is footline voor vierde de provincie. Terwijl het in de kustgebieden eigenlijk de zinnen vaker schijnt. Al met al een heerlijke dag om naar buiten te gaan, want de temperatuur die loopt op een aangenaam niveau, maar zo'n 19 of 20 graden bij u. En de noordenwind is zwak of matig van kracht. Ja, dan is het gewoon op en top simmerwaard. Joen is het droeg, maar wolken en opklaringen. Het is prima joen om er even naar buiten te gaan. Een jasje komt wel goed van pas als je naar buiten gaat, want de hele wegen de joen is het al ook wel naar zo'n 12 tot 16 graden. En er stiert weinig wind. Vannacht is een mix van hege wolkenvelden en brede opklaringen. In de gebieden waar het opklaart, het kan een mistbank ontstaan. Het kwalt ouders een 9 graden via de provincie. En in het kust- en watergebied is het zo'n 14 graden. En daarmee is het iets zachter. De wind draait naar het zuideesten tot eesten. En wordt in het, matig krijgt draaien. Morgen hier, dan kunnen er via de provincie een mistbank voorkomen, maar de mist zal snel verdwijnen. Via de trekker de vrij volle velden maar hevige bewolking oeren binnen de periode maar zinnen. De zwakke tot matige wind draait van eerst naar zuid en de temperatuur rent op naar zo'n 15 tot 20 graden. En dat moet een beetje, dan zit het waarbeeld er toch wel simmers uit. Vanuit het zuiden wordt behoorlijk warme lucht naar je staat viert en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 ont 22 graden muus. En hierbij schiet de zinnen. En binnen de sluierwolken, de zuidelijke wind is meest matig van kracht, draaien of fjouwer. Dan Montejoen, dan binnen er heldere perioden en sluierwolken bij een zwakke zuidenwind is het hele wegen de joen een graad of zandje. In de rin van de joen trekken er vanuit het zuidwesten wat dikkere wolkenveld naar provincie en vervolgens kan het tot enkele buien of wat ruimwetter komen. De zwakke tot matige wind komt uit het zuiden waai. Montenacht is het bewolkt, maar regionaal een bui of een beetje ruimwetter. De grootste kans voor delslag is toch echt in het kust- en waadgebied. Verder is het een vrij zachte nacht, maar minima die tussen de 14 en de 17 graden liggen. Dus niet een zwakke wien, eigenlijk weinig wien kunnen we wel stellen. Als we dan zeggen naar Menje. Menje luidt dus provincie precies op de grens van warme en minder warme lucht. Dit scheidingsvlak ontstaat aan buien of komt er ruim voor. Maar waar de grens van deze verschillende luchtsoorten precies luidt, is nog net maar zeker niet te zeggen. Dat die ergens bij u in de provincie in de buurt komt, is wel duidelijk. Dit maakt de waarsverwachting dus wel onzeker. Waarschijnlijk ontstaat dan een grote verschil tussen het zuidoost van Nederland en het noordwesten van Nederland. Bij u in het noordwesten is er een grote kans op bruin en je wilt het net warmer dan een graad of 18 bij u. Terwijl via de zuidoosten, als we daar eens even naar zeggen, dan is het al 24 graden of meer goed mogelijk is. Het kan nog verschillen, dus de menje is eigenlijk wat dat betreft nog onzeker. Tiesje is het duidelijker. Dan voert een matige zuiden tot zuidoostenwind opmerkelijk warme lucht naar je provincie daar. Met flink wat zinnen stijgt de temperatuur naar 22 graden, misschien een graadje meer in het kust- en watergebied. En naar zo'n 24 tot lokaal 28 graden zie je de provincie. Dit binnen uitzonderlijk hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. En waarschijnlijk komt het dan ik tot verschillende temperatuurrecords. Wijs je temperaturen weer 22 of 23 graden in kust- en watergebied en zo'n 24 tot 28 graden vinden de provincie. Op naai is er rond voor de zinnen, maar dan trek ik veel mijn hege bewolking oer. Wijs de midden en wijs de juiste neemt de bewolking ta en stijgt de kans op ruimbuien. Tonsje vertrouwen de buien de warme lucht. De buien trekken snel naar het eerste fut. En er volgt een hoewegen droege duim met geregeld zinnen. Bij een zwakke tot matige wind wordt het minder warm. Maar zijn jontje tot 20 graden. Hiermee is het nog steeds aan de zachte kant voor de tiert van het jaar uiteraard. De dagen daarna is het licht wisselvallig, maar ik geregeld zinnen. De temperatuur loopt rond een jontje graden. En dat is een graad of 12 heger dan gebruikelijk begin oktober. Ja, en zo is het eigenlijk best wel te noemen dat we best nog een simmerske periode krijgen met de komende dagen. Eigenlijk vanaf snijn tot zes maar wens je op en top simmerwaar. En zelfs die is je wens je temperaturen die meer dan simmers aan vielen, maar zo'n 24 tot 28 graden. Ont naar wieken.
0: Gelukkig heeft de Kattenbroek nog net oppakt.
2: Nee, die kan nog aan. In oktober zelfs. Ja. Dus dat zou het wat.
0: Ja, nou zeker. Hey, bedankt voor die bijdrage en tot naar wieken.
2: Tot mijn weekend. Hoi hoi.
1: Know the cover en het origineel. De cover.
3: Lidsmager wiefke, het hier in een kufke.

0: Kenny Rogers en Lucy uit 1970 en Marianne Venema, mijn liedsmeiger Wietke, maak in 1990 er een frisse versie van. En ja, dat zou weer de cover en het origineel. Ja, dan ben we daar komen aan. Vier nummers uit de top 100 van Jochentje en 66. En vorige week hebben we eindigen bij nummer 44. Heb ik hier nog verder mijn nummer?
1: Nummer 44.
0: En dat is Ramses Shaffi en

0: het Nijsuiterregio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uren.
1: Nummer 41.

0: Ja, dat winnen we jouw nummers uit de top 100 van Jointjes. Zoals je zegt, dat we maar bezig binnen elke sneeuw jouw nummers uit die top 100. En ze draait me nummer 41 maar eens van de Small Faces en All for Nothing. En op 42 Clinton Ford. En de Kings, my Hermits, Hermits. En de Vaudians, maar deze Golden Ring op 43 hebben we begonnen. Maar jouw 40, maar Ramses Jaffi en Sammy. Nou, na een week dan door we jouw nummers en dan ben je bij nummer 40, de laatste 40, komen dan voorbij. Ja, net de komende sneeuw, ja, maar tot de Christ ongeveer. Elke sneeuw van jou nummer zit die top 100. Nou, wat hebben we nog even? We hebben nog even een nieuwsbericht uit Sint-Johanneskeer. We wonen altijd al eens in een Olympisch pak erin. Van de Olympische kampioenen van Mel en Jens van der Woud. Nou, die stellen hun Olympische kampioenschap pak ter beschikking voor een loterij. De IJsclub Eensgezindheid, Sint-Johanneskeer, wil graag een eigen schaats, CQ-skillerbaan. Ja, en dat geldt voor nodig. En dat geldt voor in te samenleven. Jouw is een verlotting, hij ze uitjond. En als prijzen binnen beschikbaar stelt van de gebroeders Wout en Jens hun kampioenschaps pakken. Nou, RTV Spannenburg, de bier van de week. Wie die even in Sint-Johanneskeer. Die spruts mij Marie van der Wal van Dorpbelang. En de Hart van Mel en Jans. En Jan van der Wal, die komt eerst even voorbij.
1: Wij zijn bezig met een verlotting voor de Olympische kleren van Jens en Melle van het Woud. Maar als einddoel dat wij uiteindelijk hierachter een verhurde skiler / skaatsbaan kunnen realiseren.
2: Waarom dan een verlotting?
1: Nou, uiteindelijk hebben we voor de onderzoeksfase, maar natuurlijk ik voor de realisatie van de IS/skielerbaan, hebben we yield nodig. En dit is een manier om een deel van dat kapitaal bij elkaar te krijgen.
2: En hoe kwam je op dit idee?
1: Nou, uiteindelijk werd het een idee van de jongen zelf. En toen kwamen zij eigenlijk zelf met het idee om hun Olympische kleren beschikbaar te stellen voor het dorp, voor de realisatie van de van het woudbaan.
3: Nou, hier in handen heb ik vast een van de pakken van de mannen. En daar is ook inderdaad mee geschaatst in Milaan.
2: Als ik dit pak zo zie, het lijkt best wel klein.
3: Ja, het is een vrij klein pak. Het moet gewoon heel strak zitten. En het heeft ook speciale aerodynamic mouwen erop zitten, zodat de lucht goed getransporteerd wordt. Zodat ze nog extra tiendes of duizenden secondes kunnen halen om toch eerder over die streep te kunnen komen.
2: Hoe is het nou voor de jongens om deze actie uit te voeren?
3: Nou, dat vinden ze eigenlijk fantastisch. Anders blijft dat bij ons liggen. En ze hadden zoiets van, het is zo bijzonder eigenlijk wat we daar hebben gedaan. En wat het dorp voor ons heeft gedaan. Hè? Dus de huldiging tent opgezet, het hele dorp was versierd. En toen zeiden ze bij zichzelf, we willen dit gewoon kijken of dit een goed doel kan hebben voor het dorp. Zodat we inderdaad iets mee kunnen realiseren.
2: Wat ben nou de hot items om het zat te zien?
4: Nou, dat is dat toch echt wel het schaatspak, denk ik. Dat is die het die droegen tijdens zijn wedstrijd. En als je hier trouw allebei de man natuurlijk. Dus dat is natuurlijk wel een item die vooral de liefhebbers heel graag hebben willen.
2: En is er ambitie bekend? Hoeveel hield je hem op brengen, kinnen?
4: Nou, momenteel zijn er 400 latten verkocht. Dus dat kan iedereen nog zelf uittrekken wat dat dan ongeveer is. Dus op zich ben ik wel heel blij met alle lietse bietjes die helpen. Dus het is echt, op zich ben ik wel heel blij.

0: lot uit de loterij.
1: Het wat u in trein wanneer we dit nummer van Frans Bauer en Sineke. Naar de Pieter werden de gezellige stunt om aan. Iedereen bedankt voor het luisteren. En straks hebben we Weekend Nice. De spannende Weekend Nice. En daarna hebben we Country Folk en Rock'n'Roll mee aan. Nog een paar. De laatste is de nieuwe single van Nick Skilder. En Smile. Tot de volgende week. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Olvoeren.
1: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn met Doutzen van Gosliga.
2: Welkom bij het Spannenburg Nijswiekijn van sneun 26 september. In de komende 12 uren breng ik Nijs en Eftegrong uit de Frieske Marren en om jou in. Dadelijkse onderwerpen van deze uitsturing, maar nou eerst Blondie, my call.

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijswiekijn. Met Doutzen van Gosliga.
1: Goeiemorgen, is het 10 minuten oer Olven en van harte welkom bij het Spannenburg Nijswiekijn. Dadelijk is het Nijs uit de regio. Basisschoolen De Burgt in het Jarreveen begon 24 Ilien met vier leerlingen. Maar dat binnen de nood 300. Hoe dat kwam is, juist aasen. Ek omtinken van de evenementen van dit weekend, onder andere de museumnacht in het museum van Sleert, vol verhalen, muziek, poëzie en skietnis. En dan het waar, juwet is wat kouder, maar morgen wordt het een mooie dag met temperaturen rond de 20 graden. Dadelijk om jou vertolven, juist de details van waar Mon Jan Loken van Ommen. Maar nou eerst Coldplay, My Orphans.

0: Dat wie ik bin wie doe van Marianne Rosenberg. Waar het in de buurt van een brandweerkazerne wennet, is het naar alle gedachten alweer opvallen. Op de meeste kazernes hing je tegenwoordig camera's. En dat zal op alle kazernes barren de komende tijd. Reden binnen inbraken in kazernes over het hele land. Verslagjouwer Daniel Kooistra spruts oordelingshaat Jelle Zeil hoe waarom deze kar krijgt makken is en waar criminelen nij op ziek binnen.
1: We staan hier bij de kazerne in Langbaar. En dan zit hier een camera. Waarom zit hier een camera?
2: Nou, wij plaatsen camera's op dit stuit in Friesland bij ons kazernes, omdat we sjuggen in het loon dat er vaak inbrutsen wordt. In kazernes op dit moment 80 keer al dit jaar, alleen nog al. En wij bang binnen dat het in Friesland ook barre kin. En wij sjuggen dat criminelen die wollen ons gereedschap stellen, zeg maar. Dus redgereedschap. Dus daarom hebben we die camera's geplaatst.
1: Ja, natuurlijk. Stel, hier in Friesland is het dus nog net baard, begrijp ik. Maar hoe kan het zo de scheer wijzen als dat gereedschap meegenomen wordt?
2: Ja, dat gereedschap van u is duur. Het is zwaar gereedschap. Het is heel specifiek gereedschap. Bestemd om mensen mee te redden. En dat gereedschap dat kost het 10.000 euro's per stuk. Dus dat is serieus geld voor u.
1: Waarom ben ik crimineel dat ze gek op?
2: Nou, uw gereedschap, wat wij gebruiken om mensen te redden uit autowrakken en zo, dat kist natuurlijk ook gebruiken voor andere dingen. Het is zwaar gereedschap en daar kist ook rampkraken mee plegen. En dat gebeurt ook. Dus dat is een heel triest verhaal, maar daarom was het ha.
1: En de camera's die hier staan, ben je jou het maar te horen om een daarop te zezen?
2: Nou, wij plaatsen die camera's om, zeg maar, ook in de nacht. En in juwentiet echt even eigen te hebben eigenlijk op uw eigendommen, op uw kazernes. En dat is omdat we willen dat ze net inbreken. En daarom hebben ze daar op del zetten. En mijn namen in juwentiet en nachts hebben we dan eigen op uw eigendom. Dus dat is daarom hebben ze geplaatst. En daarom is dat mijn namen dus om die tieren dat ze gebruikt worden.
1: Ja, maar de camera die is dan connected met de meldkamer. Dus stel ik wil er inbreken, zij zeggen dat dan live, zeg maar?
2: Ja, dan is er een meldkamer, dan wordt er een melding maken en dan komt de politie hier. Zo eenvoudig is het, ja.
1: Ja, nu hing je dat ik al oren bij, want ik snap dat je net alles vertellen kan, maar kun je er iets over zeggen?
2: Nou, ik wilde net de followers zeggen, ik wil ook net die in op gedachten brengen. Maar het doel is om die inbraken te voorkomen. Om ze te vertragen en om ook de opsporing, als het dan wel bad, om ze dan die zo goed mogelijk het wand te kennen. Dus daar ben dus maatregels op
1: baseerd.
2: Baseerd, dat wie het wordt. Ja, op baseerd. Ja, ja.
1: Ja. Nee, duidelijk. Is al bekend hoe lang de camera's daar staan blijven?
2: Nou, we sjuggen eerst de takkomende man even aan om te zien van hey, hoe lang doen we dit? En dan sjuggen we ook, want het is een tijdelijke maatregel. Van hoe kunnen we andere maatregels die wat permanenter binnen om onze eigendommen te bewaken, om hoe we die nemen kennen. Ja.
1: En het gaat echt om alle kazernes hier in Friesland?
2: Het gaat eigenlijk om alle kazernes in Friesland, ja.
0: Zij roept omwenners op om ek op te letten en hier niet zwaar te bellen bij vertochte omstandigheden. Dan zullen we nu luisteren naar Blauwe Dag van Suzanne en Freek.

0: Nou, ze luistert naar A Lover's Question van Otis Redding. Basisschool CBS De Burgt op het Jarenveen viert deze week haar 24-jarig bestaan. Het is 2001 wanneer het huidige directeur Loek Idema CBS Squatte Waard oprichtte voor een de week in een tijdelijke unit. Verslaggever Daniel Kooistra spruts hem over de oprichting en wat de afgelopen jaren verroren is.
1: Nou, De Burgt bestaat 24 jaar, dat wordt deze week gevierd. Maar hoe is het begonnen?
2: Ja, we hebben mooi feest gehad en dat hebben we sneu ook. Maar we zijn 24 jaar lang. We hebben ooit in 2001 ben we begonnen met een heel iets kwaaltje. We hadden eerst 12 ben en op de valreep kwamen er nog 12 bij. Dus we starten met 4 ben. Nou, en we hebben een pionier geweest om die squallen wat op te bouwen. Maar we zitten eerst gewoon op een groen in het gebouw. En toen hingen we natuurlijk nog helemaal niks. Geen schoolmateriaal, geen meubilair. Dus dat moest alleen nog opgebouwd worden. Maar goed, dat is al heel goed slagen. En wat we al heel speciaal tiet. En het is leuk om daar nu op deze dag en dan komen de sneeuw en ik op rond te zien. Ja.
1: Ja, want je had altijd van begin al hier in Squatte Waard geweest. Maar die twee bijen.
2: We starten helemaal vooraan in de week. We hebben een tijdelijke units deel zetten. En daar starten we met, dat we toen OBS Squatte Waard, dat we dan de christelijke, de Ibenbieren basisschoolen en CBS Squatte Waard, de christelijke basisschoolen. Nou, maar wij werden op een gegeven moment wij De Burgt. Dat hier een collega van mij, Roelien, die is iets van, ja, een Burgt die staat. Dus toen ben we CBS De Burgt worden. En nou, dat ben we nog steeds. En inmiddels ben die logo zal je weer verhoren en onpast naar de tijd we er nou in leven. Dus dat is, ja, dat is mooi.
1: En hoeveel mensen zitten hier vandaag op deze squallen?
2: Jood zit er, nou, ik weet het net exact, maar volgens mij binnen zo'n 340, 44, zoiets. En ja, dat fluctueert altijd. Hè? We zijn ooit begonnen met 4 en op een gegeven moment hingen we, na het eerste jaar hingen we 26, 48, nou, 148 en dat roest dat terug. Elke keer kwamen er soms 30, 40 leerlingen bij, omdat de week hier in Squatte Waard steeds groter worden en er steeds meer bij kwamen. Dus ja, zo is dat roen. En we hebben eigenlijk een periolien, ik wil 400 leerlingen hoor. Dus ja, dat fluctueert altijd. Onder nieuwe wenningen die gebouwd worden of een squalle die ergens stopt, dat trots leerlingen krijgt. Dus ja, dat is al gebeurd. Zeg je dat?
1: En die 400 leerlingen, passen die al hier in dit pand? Want die zitten samen met een andere squalle?
2: Ja, dat wie met 400, die dat wel eventjes wat ingewikkeld. Maar goed, dat hebben we al prima redden. En we hebben nu juist weer wat lokale oer. He, dus zak in dekker in. Dus soms is er middenin en nu heeft juist wat vierkante meters extra. Dat is trouwens heel fijn. He? Dus daar geniet er werk van. Ja.
1: Ja, dat is dus een voordeel. Maar je hebt dus net te krijgen, maar, want dat is ook wel in de provincie, maar bevolkingskrimp. Maar dat speelt hier helemaal net eigenlijk.
2: Uiteindelijk speelt dat natuurlijk wel in de provincie. En dwarpen die natuurlijk wat leger innen. Maar ja, deze week is er nog wel in opbouw. Dus hier zit ook altijd wel weer groei in. Hè. We zijn nu eigenlijk wel een beetje onderhevig om wat krimp. Hè. Dus dat we net met die 400 leerlingen hebben. Maar ja, we hebben met groepen van... We hebben traaien groepen 8 hoorn en traaien groepen zon. We hebben ook nog traaien groepen 8. Maar goed, als die er ook in, ja, dan moest het aan de onderkant erop bouwen. En dan is het soms 2 groepen. Dus ja, dan rinst het wat weer om. Dus ja, zeg je dat. Ja.
1: En wat is nou het grootste verschil in deze 24 jaar? Wat is nou het begin, sir, en nou?
2: Ja, dat is een hele leuke vraag. Eigenlijk is het zo dat we, toen we begonnen, weet ik nog, dat we in een computer op school hingen. Het begon natuurlijk heel iets, maar toen moest ik nog inbellen. Dus inbellen is voor de mensen denk ik een heel raar begrip. Maar als je er ouder bent, dan wist wat dat is. Maar ja, tegenwoordig is de digitalisering natuurlijk ontzettend. Maar we komen dan ook wel wat op rond. Dus is we met die ben ik net overladen met al je schermtoestand. Dus probeer ik gewoon te werken van die boeken en schriften en te schreeuwen. En staat tot die te nemen te leren. Hè? Dus we hebben nog in die zin... Maar we direct net vol in vieringen. Dus die digitale wereld is heel erg verloren. Dus dat shit ik in de klas met touchscreens en Chromebooks. Ja, dat is al verloren. Maar ja, de band ben nog steeds vol de band. He, en het is nou sneur heel leuk, want we zijn een reunie van de Burg. Dus er komen oud leerlingen naar je squallen. Ja, en dat is natuurlijk super om te zien wat er nog van hun komen is. Maar het is ik, die band, die winnen vroeger, ja, Er zijn dezelfde patronen als nu. He, dus als je zegt van we hebben nu een hele leuke band, wat zien we toen ook. Dus samen strek benaderen. Ik denk dat dat heel goed is. Dus, ja.
1: Ja, nee, duidelijk. En ik ben nog even naar Scherig Jum Gino, dus wat meer bij het hardcopy. Wees Jans, ik maar zeggen, dus minder op de iPads.
2: Ja, nou, wij altijd hebben wel, we wel wat, wat scruten van West om dat helemaal in te voeren. Sure, die band, die, het is soms heel handig om wat dingen te trainen, bijvoorbeeld op een Chromebook. En dan staat van, ik oefen wat, wat rekkensommen of ik oefen wat taal of en dat soort zaken. Maar uiteindelijk, ja, hoe leerst eigenlijk? Hoe krijg je dat in je systeem? Ja, hoe krijg je iets in die lange termijn geheugen? Daar gaat het vaak om. En dan merken we dat dat schreeuwen en dat he, gewoon ja, op die manier de taal tot die nemen en dat groter effect heeft dan even snel iets oefenen op een Chromebook of een iPad. Ja.
1: En hoe zul je dan naar de komende 24 jaar?
2: Nou ja, voor mij stopt het straks wel eens een keer. Ja, ik ben eigenlijk een beetje hier wel wat vergroeid met de squallen. In die zin dat ik ben ooit ermee begonnen en nu ben ik er nog steeds. En dat komt denk ik doordat een hele mooie organisatie is. Kijk, wel eens wat gesprekken horen, een verloren baan. Maar ja, ik weet ook ja, hè, wat verliefd op deze squallen. Op de manier waarop we samenwerken. Op de band, op de orders. Het is gewoon een hele fijne gemeenschap met elkaar. Waar ik me heel erg thuis viel. En nou, ik heb net het gevoel dat ze. Dat is mijn jawaai willen nog. Dus dan, zolang dat zij is, dan vind ik het hartstikke leuk. Dus,
0: Dadelijk krijgt ze het waar van Jan Loken van Ommen. Maar eerst Bang on the Piano van Jack McManus.

0: Het is iets voor jou vertolven. Tiet om te jennen of we rein of zinneskin krijgen. De man die het wit is Jan Loke van Ommen.
1: Oude een week wie nou een week waarbij we sissen komen dat het steeds beter waar werd. Vooral als we juster besjuggen. Ja, toen wie het eigenlijk echt simmerwaar. Ze konden het haast noemen met temperaturen die dik in de 20 wien en weinig wien. Ja, toen wie het gewoon op en top simmer of nice simmer waren. En dat is een opmaat naar wat we krijgen. Want we kunnen echt wel serieus nice simmer waar krijgen. En hoe gaat dat er dan uit? En ja, als we dan sjuggen naar je hoort naar de actualiteit op dit moment. Ja, is het nog wel frisjes in ons provincie en geheel bewolkt en plaatselijk een beetje ruimwetter vallen. Maar als we dan sjuggen om zijn vermoorden om Johan Oeren. De temperatuur tussen de 10 graden via de provincie en zo'n 15 graden in het kust- en watergebied. In de kustprovincies daar waait op dit moment een matige noordenwind. Lang in water is de wind dan ik zwak ontmatig. En wie van de morgen langs de sportfield stond, ja, die heat tijdens de eerste helft van de morgen echt wel een jas nodig. Vanmiddag bloedt het op de meeste plakken droeg. Daarbij is het wisselend bewolkt en komt ek in de ja, bij u steeds meer de zinnen er wel vaker tevoorschijn. Bij matige wind in het noordeesten tot noorden. Wordt het zo'n nieuw zandje of nieuwtje graden. En als de zinnen er wat echt goed bij komt, dan is het een graad of 20. Miljoen is het droeg en het aandeel bewolking steeds verder oud. Maar op steeds meer plakken brede opklaring. Zakken het kwik met zijn 10 en 15 graden. Dan waren de zwakke tot matige wind in het noordeesten waai. Vannacht bloedt het droeg met brede opklaringen. De minima komen uit tussen de 8 en 11 graden. En er is weinig wind. Er kan regionaal mist ontstaan. Dan snijn lost eventuele mist. Een maand dus langzaam op. En is het wisselend wolk maar geregeld zinnen. De waait een zwakke tot hooguitmatige zuid-eerste wind. En het wordt iets warmer dan je hoort van noord naar zuid-Unische provincies. Dan 18 tot 21 graden. Letter op de dag neemt vanuit het westen de bewolking ging wat daar. En Montjonk even vanuit het westen en vooral het noordwesten een beetje ruim werd te vallen. Menje is het wisselend bewolkt met enkele buien. Letter op de dag neemt de delslagkans oud en komt de zinnen vaker tevoorschijn. De wind is zwak tot matig en waait uit richtingen tussen zuid en west. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Tiesje wordt een matige zuid-eerste wind. Warme lucht aan Vietnamese provincie. Op grote schaal wordt het simmers warm. Maar zo'n 24 tot zelfs 28 graden. Misschien in het zuid-eerstelijke part van uw provincie. Op de waterlanden in de kop van Noord-Holland bloedt het kwik onder de 24 graden. En als de Noord-Holland dan meeneemt, dan hebben wij bij u's ik denk ik krek net die simmerske grens. Alleen in het zuid-eerstelijke pad zal dan de temperatuur tussen de 24 en 28 uitkomen. De dagen daarna bloedt het nog even uitzonderlijk warm. Wij zien kennen het op Nij op grote schaal 24 tot zelfs misschien 29 graden worden. Ter vergelijking normaal is het toedijs aan 16 graden in deze tijd van het jaar. Het is droeg, maar flink wat zinnen. Vanuit toon zie ik het waar verhoren. De kans op een aantal stevige buien nemen het daar. Vanuit het westen en die verdroegen dan de warme luchtsoort uit uw provincie. We schakelen je dan oer vanuit een naar een wisselvallige waartype waarbij geregeld buien kunnen voorkomen, maar ik de zin geregeld te zien is. De exacte verwachting van de temperatuur gaat gepeerd, maar toch wel de nodige onzekerheid. Maar het wordt naar het toontje toch wel een stuk minder warm. Ja, het is nog even voor de vitamine D en de simmerliefhebbers nog even genieten deze weken, want maar die temperaturen boppen de 24 graden in september en misschien zelfs deels oktober, is dat gewoon uniek en we willen ervan genieten. Ont naar weken!
0: Dadelijk is het tijd voor de evenementen. Zo kunt u onder oren naar het museum in Sleert voor de museumnacht. En is de jouwse merken nog heel tijd waande. Dadelijk meer, nou eerst muziek van Tina Turner en Ike, Proud Mary.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

Dit weekend is het feest op Jouwer. De Jouwse merken is in volle gang. Sneurt de jongens de volop muziek bij feest onder de tour. Mij onder oren artiesten als Rauze, DJ Sipke en Danny Panadero. Ekkes ruchten op de cafés in het centrum van muziek en gezelligheid. De merken stiet intussen nog volop te draaien. Die is er nog onder mijn mandi. Deze jongens die het museum sleert in het rand van mooi en waar. Een thema dat heel goed past in een jong vol verhalen, muziek, poëzie en geschiedenis. Op verskate plakken in het museum komen die verhalen op bijzondere wijze te limmen. Bezoekers kunnen Harkje, Meidwan en haar verrassen litten trochtijen uit inrinnende programma onderdelen. Ze brengen Silke van der Land en haar heidstaatsomroepen Wiebrand van der Land, poëzie, spoken word en muziek. Maar Sir Patrick neemt de bij mij in een fleurig en interactief programma en Margriet Agricola neemt muziekers mij waarom in de geschiedenis van Sleert. Op woensdag 30 september kist in de bibliotheek van de Lemmertje rochten voor een kennismakingscursus stambeemonderzoek. Van heel wij twaan ont heel wij fjouweren leerst hoets op ziekenkist naar die familiegeschiedenis en hoets oude bronnen en gegevens broekenkist. De cursus bestaat uit meerdere bijeenkomsten. Vrede jong 2 oktober kist op een jouwe creatief onderslag bij een keramiekjong in Halloween-stijl. Van zon ont heel wij tien maken ze die eigen pump of chai mok, die het daarna zelfs glazuren kiest. En vanzelf jat er ook wat lekkers bij, een gezellige jong voor elke nien die graag creatief dwaande is. Sneun 3 oktober is er van alles te belimmen op een Jouwer, want Museum Jouweren viert het 50-jarig bestaan. Van 10 tot 4 is het museum vergeest te bezoekje en binnen de verskate workshops, roenleerdingen en demonstraties. Ze kist onder oren meidwaan aan een mini-workshop Linofiek en zelfs een mooie Linoprintmeidje. Een mooie gelegenheid om er eens binnen te rinnen en het jubileum mei te vieren. Ook bij het Woudegemaal op Lemmer is er sneun 3 oktober wat aardigs voor Bern. In de kinderboekenweek en oktober kindermaand kunnen Bern van Fjouwer ont mij 8 uur lustien naar een verhaal van bennenboekenschreeuwer Lida Dijkstra. Daarna is er een ontdekkingstrocht troch het Woudegemaal en binnen de wetterspultjes. De binnenverskade tijdstippen, dus oormelden is wel nodig.

Dan krijg je nooit wat een nice van mij. In opdracht van Rijkswettersteert via het oornemen Gebroeders van der Lee van Mandy 12 oktober on te mij vreed 23 oktober herstelwerkzaamheden uit onder constructie van de Hollandia-tunnel onder de Azan bij de Jouwer. De werkzaamheden wien jij de plant in augustus, maar binnen verpleerd naar oktober. De werkzaamheden binnen nedig om in april een wijntje in de keerwand van de tunnel rinnen is. Door deze oorrinning is de keerwandconstructie verscoot en skansjerre rekken. Onder het werk is de Hollandia-tunnel op werkdagen tussen Seizoerenmons en Seizoerenjons afsluiten voor het teruggeend wijverkeer. Balk is een van de njochen dwarpen in Friesland die een eigen elektrische dealauto had. De auto stiet nog goed 2 jaar onder Douwe Aukenstritten bij Tjerke de Baatwezer en wordt faciliteren door energiecoöperatie Gaasterland. Nevens Niels Westen van ECG is de auto tot op dit stuit nog net kostendekkend, maar had het tijd nodig om deze uiteindelijk wel uit de reden cijfers te krijgen. Inwoners van de Friese Marren binnen tevreden over het wenje en libjen in de gemeente, maar sjoggen echt verskate punten die beter kennen. Benamen door de gemeentelijke chinsverlening, participatie, stoepen en beschritting en de leefbaarheid binnen inwenners kritischer als twijlin. Dat toch blikken uit de burgerpeiling 2026.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het Spannenburg Nijsweekijn met Doutzen van Gosliga.
2: Welkom weer bij het Spannenburg Nijsweekijn van sneus 26 september. Dadelijk geeft het over groen doen en gearworking tussen squallen, ondernemers en Marenklif om Ben in de kunde te krijgen met natuur en techniek. Jester meer hoor naar de muziek van Van Halen.

0: Dat we no good in goodbye van de script. Met een bouwhelm op en een veiligheidsvest on bouwen de beukers van OBS Trijgeester Honk in Oosterhuilen de fleurige blos. In de workshop Loose Parts op de bouwplaats komen de band Bjattense Wij in de kunde met techniek en bouwen. De workshop wordt organiseren door Natuur en Dwarsemut Centrum Groen Doen, dat dit jaar 15 jaar bestiert. Verslagjouwer Niek Wansink, sprutscoördinator Maaike Kloetstra en workshopleider Mireille van der Meer.
1: Wat docht Groen Doen van Skwalm?
2: Groen Doen is het natuur- en duurzaamheid-educatiecentrum van de Frieske Mar en Zuidwest-Friesland. Scholen zijn lid van ons netwerk en kunnen dan van alles afnemen uit ons aanbod. En dat gaat van excursies dat je naar het bos gaat of het museum. Dat zijn gastlessen en workshops op scholen, zoals deze hier, die hier nu aan de gang is. Maar dat kunnen ook leskisten zijn of natuur in de klasprojecten.
1: Wat voor workshop hebben ze hier gekocht?
2: Ze hebben een workshop van Loose Parts op de bouwplaats. Dus de kinderen hebben net binnen een heel leuk verhaal gehoord over een bouwvakker. En hebben ze ontdekt van, hey, wat heb je eigenlijk allemaal nodig als je bijvoorbeeld een huis wil bouwen. En nu mogen ze op het schoolplein dat helemaal zelf met hun eigen fantasie gaan vormgeven. Dus we sturen helemaal niks, zijn ze nu bezig om dingen te bouwen.
1: En een huis bouwen, dat gaat net samen, dat is voor bij hem misschien nog wel wat lastig. Hoe vertaal je hem dat in de klas?
2: Nou, wingcoach Mireille die is hier vandaag op school. En die heeft een heel leuk boekje waarmee ze als leidraad eigenlijk door het verhaal heen gaat. En dan is er op een hele leuke creatieve manier wordt hem aan de kinderen verteld welke dingen je allemaal nodig hebt. En ze laat ook bijvoorbeeld stenen, die heeft ze dan mee in de klas. En dan kunnen kinderen voelen hoe zwaar die zijn. Maar ze heeft ook liedjes erin zitten. Dat je op een hele creatieve manier eigenlijk bezig bent met de onderwerpen die in de bouw terugkomen.
3: Ik ben gevraagd door Groen Doen om om workshops te verzorgen bij de kleuters en bij groep 3-4. Omdat er meer vraag is ook naar techniek. Dus het stukje weer kennis van de ambachten. En wat beter is dat om dat te combineren met buitenspelen. Wat ook weer gewoon daar fantastisch goed bij past.
1: En hoe lang doe je dat nou al?
3: Dit doe ik nu voor mezelf, doe ik dit nu 3 jaar.
1: En wat vind je ervan?
3: Ja, ik vind het fantastisch. Ik word hier heel, heel, heel erg blij van. Het spreekt alle kinderen aan. Het maakt niet uit of ze wel of geen taal hebben. Spel is je eerste taal. Dus met spel kom je gewoon het verste.
2: Er zitten zoveel verschillende elementen in het verhaal, dus dat is ontzettend leuk. En ze gaan zijn volop aan het spelen, allemaal. Dus dat is volgens mij een heel goed signaal.
1: En wat is uiteindelijk de bedoeling dat de band ervan leren? En meenemen in hoes of van letter?
2: Nou, techniek, onderwijs is heel erg belangrijk. Hè. We hebben natuurlijk ook heel veel mensen in de techniek en in de bouw nodig. Er is niet heel erg veel voor kleuters en voor de groep 3 en 4 groepen op basisscholen. En dit is eigenlijk een hele leuke creatieve manier om eens kennis te maken met de bouw. Dat je op een hele andere manier het echt kan ervaren. Want je bent echt met materialen bezig. Ze hebben een bouwhelm op, ze hebben vestjes aan. Dus het is gewoon een eerste ervaring van hoe het is in de techniek.
1: Groen Doen is nou ook 15 jaar, een jubileum van Jim. Wat betekent dat van Jim?
2: Nou, wij hebben dit jaar 15 extra activiteiten georganiseerd. En dit is één van de activiteiten. We hebben in het najaar een aantal nieuwe bekendgemaakt. We hebben 2 weken geleden de opening van het schooljaar gevierd met een nieuwe leskist, Kraak de Natuurcode. En de rest van de excursies en nieuwe lessen en activiteiten, die gaan we in het voorjaar bekendmaken. En we hopen dan ook te afsluiten met 1 heel grote activiteit, waar we nu heel druk mee bezig zijn om te hopen dat het allemaal lukt om te organiseren samen met de gemeente.
0: Voor het verslijnen onbod kinstelan op de website van Groen Doen. Dan nou Lowdown van Bas Skeks.

Dadelijk zien we het haar hoe de juiste merken en agrarisch geschaal, hoe ondervinden de beziekste beurs en waar wint de zilveren pieper van de beste stand. Yes, het naar de hollies, my listen to me.

0: Toosje kwam heel de jouwe richting het centrum voor de juiste merken en de agrarische schaal. Neffens de bezoekers is het vooral een moment om bij te kletsen en te netwerken. De zilveren pieper voor de beste crème op de schaal waart Utrecht trog baggemaster Leo Pieter Stoel. Het thema wie AI of de boer, waar steert on het roer? Verslagjouwer Daniel Kooistra maakte de volgende sfeerreportage.
1: Ja, ik ben een jouwster. Dat beschut eigenlijk dat dit een soort van heilige dag is voor u. Dus wij zitten op het werk altijd, toontjes die horen we vrij. Dan ben ik gewoon alle keer lekker op een merk. Ja.
2: En dan even bij de hinders zijn, hoe vind je dat?
1: Ja, dat jet er een beetje bij. En dan moet ik zitten, het wie altijd wel wat grutsken. En nou ben ik wat led. Een soort hinders binnen al wat fut. Maar dat jet er wel wat bij de merk, ja.
2: En pak je het agrarische schouw dan ik nog maar?
1: Dat leed ik aan mijn hoi toe.
2: Okay.
1: Ja, want ik vind al die agrarische schouw, ja, daar hiek ik toevallig hoor, maar mijn hoi. Ja, dat gebeurt de hele dag. Hij rent de hele tijd achter me aan, maar dat is zapad. Maar nee, de agrarische schouw, dat, ja, mijn hart giet er dus altijd in. Ik vind het altijd wel een goed excuus om als meesten die van de agrarie komen om altijd gezellig maar ook op bier te drinken.
2: Ja, dat is vooral voor de gezelligheid.
3: Ja, voor gezellig, ja, tuurlijk. Ik ben een soort meesten, een soort bekend. Dus, maar ik wil voor, kun je wat naar huis vinden voor de droom of, ja, dat wat.
2: En ben je zelf ook al boer of ben je toch echt boerenzoon, zeg maar?
3: Nee. Nee, het is mijn hoi, het is een melkveebedrijf, dus zo wat.
2: En heb je wel de ambitie om het tegen oor te nemen?
3: Ja, dat wel, maar net in Nederland. Ik ben net in Nederland boeren, dat net.
2: Nee, wat is het nog leuk voor de boeren in Nederland?
3: Vind ik net. Om je boer te worden, net. Nee, je wordt van alle kanten in je kont naar die dag om samen te zitten. En de regeltjes en nee, dat vind ik net.
2: Ben je nog zaken bij specifiek voorkomen?
4: Nee, gewoon niet algemeen. Gezelligheid. Meesten die soort kennen, die het net alle dagen met Jos. Die komt hier bij Jen. Dus ja.
2: Dat is eigenlijk een soort van reunie haast.
4: Ja, een beetje. Een beetje. Nee, dus ja, zo. Dat is
2: En dan straks hebben we het hele terrein hoor?
4: Ja. Ja, alles één met Jen.
2: En we hebben wat oren op Sandaar. Dus zitten ook gezellig maar met meesten te praten, zeg ik.
4: Ja, ja. Nou ja, kijk dit. Het kost net alle dagen misschien. Je bent ouder en stiekem mooi. Dus ja, hoe alle zaken worden. Dagelijks leven. Hoe de tijd van hier nou is. Boer zijn en de ruchten en alles. En wat zijn deur gaat van een kost.
5: Ja, we staan hier alle jaren, zeg maar. Ik denk al 30 jaar hier al op agrarisch kou staan. Ja, en we slepen hier even de machines wat heen. We staan van een gezellige dag. Ja, en zo ben we mooi bezig.
2: Ja, het is natuurlijk heel gemoedelijk goed. En waar heen met dat een hele dag over?
5: Nou, uiteindelijk door de koetjes en de kalfjes en die machines, ja, is een beetje bijzaak. We proberen hier naar de meesten een beetje te prikken van, nou ja, ben je nog wat nodig, hè? Moet er nog wat komen? En dan proberen we gewoon de rest van de winter even dat in te vullen, hè, bij de boer om tafel. Dat is eigenlijk onze mogelijkheid hier.
2: Waarom heeft ze een mooie pet op?
6: Ik ben de energiekapitein, Joert. En we spelen een beetje in op het thema op de juiste schouw. AI of de boer, wie ziet er aan het roer? Wij willen de kapitein uitstralen en de boer daarin mooi nemen, dat die aan het roer staat. Want als het aan het roer staat, dan kan ik de lijn uitzetten. En AI is mooi, hè? Het kan een leuk hulpmiddel wezen, maar uiteindelijk moet de boer het zelf uiteindelijk in handen hebben. No?
7: Maar degene die het wat ons betreft het meest duidelijk zichtbaar maakte en ook in beeld bracht, dat is toch echt de nieuwe stand. Hij is er dit jaar voor het eerst bij. De nieuwe stand nummer 19. Stand Nieuwe Stroom uit Heerenveen.
2: Ja, lokweesje.
6: Ja, ja, dankjewel. Geweldig, hè?
2: Ja. Hier nou het enigszins verwacht?
6: Net verwachten, natuurlijk wel gehoopt. Ja.
2: En dan de clichévraag, wat gaat er door u heen?
6: Ja, dit is juist erbaarlijk. Nou had je hier voor het eerst dit hier staan. En voor het hier op een wachtlijst wat de carrière zou. En dan de prijs binnen, Heli. En dat je uiteindelijk het thema heel mooi verwoorden hebben. Ja, dat is geweldig. En dan had je dan nou hier staan met de zilveren pieper. Ja, dat maakt me trots.
0: Het weer nog lang onrustig op een jouwer. Dan nou muziek van Lobo. Me and You and the Dog Named Boo.

0: Het is Jelve Ian. We zullen jere van Jan Loken van Omen of de Kwattebroek definitief de kost in ken.
1: Oude een week wie en week waarbij we sissen konden dat het steeds beter waar werd. Vooral als we juster besjuggen. Ja, toen wie het eigenlijk echt simmer waar. Ze konden het haast noemen met temperaturen die dik in de 20 wien en weinig wien. Ja, toen wie het gewoon op en top simmer of nice simmer waar. En dat is een opmaat naar wat we krijgen. Want we kunnen echt wel een serieus nice simmer waar krijgen. En hoe gaat dat er dan uit? En ja, als we dan zeggen naar je hoort naar de actualiteit op dit moment. Ja, is het dan wel frisjes in ons provincie. En geheel bewolkt. En plaatselijk een beetje ruimwetter vallen. Maar als we dan zeggen om ze vermoorden om Johan Oeren. De temperatuur tussen de 10 graden via de provincie en zo'n 15 graden in het kust- en watergebied. In de kustprovincies hebben we op dit moment een matige noordenwind. Lang in water is de wind dan ik zwak ontmatig. En wie van de morgen langs de sportfield stond, ja, die heat tijdens de eerste helft van de morgen echt wel een jas nodig. Vanmiddag bloedt het op de meeste plakken droeg. Daarbij is het wisselend bewolkt en komt ek in de. Ja, bij u steeds meer de zinnen er wel vaker tevoorschijn. Bij matige wind in het noordeesten tot noorden. Wordt het dan nieuw zandje of nieuwtje graden. En als de zinnen er wat echt goed bij komt, dan is het dan graad of 20. Miljoen is het droeg en het aandeel bewolking steeds verder oud. Maar op steeds meer plakken brede opklaring. Zakken het kwikness en 10 rond 15 graden. Dan wordt het zwakker tot matige wind in het noordeesten bij. Vannacht bloedt het droeg met brede opklaringen. De minima komen uit tussen de 8 en 11 graden. En er is weinig wind. Er kan regionaal mist ontstaan. Dan snijn lost eventuele mist. Een maand dus langzaam op. En is het wisselend wolk maar geregeld zinnen. De waait een zwakke tot hooguitmatige zuid-eerste wind. En het wordt iets warmer dan je hoort van noord naar zuid-Indische provincies. Dan 18 tot 21 graden. Letter op de dag neemt vanuit het westen de bewolking ging wat daar. En Montjoen kan vanuit het westen en vooral het noordwesten een beetje ruimwetter vallen. Menje is het wisselend bewolkt met enkele buien. Letter op de dag neemt de delslag kans oud. En komt de zinnen vaker tevoorschijn. De wind is zwak tot matig. En waait uit richtingen tussen zuid en west. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Tiesje wordt het een matige zuid-eerste wien. Warme lucht aan Vietnamese provincie. Op grote schaal wordt het simmers warm. Maar zo'n 24 tot zelfs 28 graden. Misschien in het zuid-eerstelijke part van uw provincie. Op de waterlanden in de kop van Noord-Holland bloedt het kwik. Onder de 24 graden. En als de Noord-Holland dan mij neemt, dan hebben wij bij u's denk ik krek met die simmerske grains. Alleen in het zuidoostelijke pad zal dan de temperatuur tussen de 24 en 28 uitkomen. De dagen daarna bloedt het nog even uitzonderlijk warm. Wees, je kent het opnieuw op grote schaal 25 tot niet zelfs misschien 29 graden worden. Ter vergelijking normaal is het toedijs aan zandje graden in deze tijd van het hier. Het is droeg, maar flink wat zinnen. Vanuit toon zie ik het waar verhooien. De kans op een aantal stevige buien nemen het daar vanuit het westen. En die verdroeien dan de warme luchtsoort uit uw provincie. We schakelen je dan oer vanuit een naar een wisselvallige waartype waarbij geregeld buien kunnen voorkomen, maar ik de zin geregeld te zien is. De exacte verwachting van de temperatuur gaat gepeerd, maar toch wel de nodige onzekerheid. Maar het wordt na het toontje toch wel een stuk minder warm. Ja, het is nog even voor de vitamine D en de simmerliefhebbers nog even genieten deze weken, want maar die temperaturen boppen de 24 graden in september en misschien zelfs deels oktober, is dat gewoon uniek en we willen ervan genieten. Hond naar weken!
0: Dadelijk is door het Valleisproject van de gemeente om lessen om de band te bevorderen. Jester meer roer naar de muziek van Ballant & Ballant, Wait for the Sun.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dat we put a little love on me van Delegation. Wethouder Sippie van der Meer had woensdagmorgen bij uit groep 2 en 3 van CBS De Bolster in Balk van Lezen. Dit in het rand van de les maar voor weken van AVOEK. In die weken wordt Oero in Friesland van Lezen. Thuis op de bennenopvang, bij gastan en op school. Het is een goede wijze om het Fries te stimuleren. Verslagjouwer Daniel Kooistra sprutst de wethouder, de juf en vanzelfs de ben.
1: Rins lag plat op de buik van zijn bed. Kom maar, Spin. Ik ga een lekker hapje.
2: Ja, joh, ik krijg voorlezen hier op de Bolster in Balk. Ja, hoe weet dat?
3: Ja, prachtig. De ben heel goed luisteren. En ja, ik vind het hartstikke mooi om hier even voor te lezen van de morgen.
2: En waarom is deze actie?
3: Nou, de les maar voor weken binnen er, omdat wij het heel belangrijk vinden dat bijen voorlezen worden. Dat ze ik hopelijk van boeken houden. We zien in Nederland dat de taalvaardigheid onder druk staat. Onderzoeken wijzen dat ik heel dit uit. En een van de beste manieren om aan taal te werken is onder andere om voorlezen te worden. En het luistert van jongs af aan en zo gauw mogelijk, maar ik zo lang mogelijk. Dus ja, dat doen we graag.
2: Ja, en als gemeente maakt je dan een soort van tour uit een Friese maand, of is het toevallig Balk?
3: Nou, wij proberen als college alle keer voor te lezen. Dus dat wordt dan keurig in de agenda gepland. Dus dan ben we hartstikke wees. Maar dat we op sommige squalen niks is, nou, graag bij u. En dan ben we eigenlijk op een heel soort plakken in de gemeente ben wij wel even. Ja.
2: Ja, maar we hebben hier net de wethouder op bezoek gehad. Ja, ten eerste, wat vond u daarvan?
4: Hartstikke leuk dat ze een bezoek komt brengen. En voor de kinderen ook. Want wij houden hier van lezen op school. Dus leuk als iemand anders dan ook een keer komt voorlezen. En zeker als het iemand van de gemeente is.
2: Ja, want hoe wichtig is lezen voor bijen? Want dit project is voor de jonge bijen, begreep ik. En daarom ben ik de wethouder hier, Rick. Hoe belangrijk is het?
4: Heel belangrijk. Wij zeggen altijd, lezen is de basis van alles. Dus of je nou de kinderen zelf laat lezen of aan het voorlezen bent als ouders ook thuis. Maar zeker op school is het natuurlijk zeer van belang. Want als je goed kan lezen, kun je alles veel beter begrijpen. Dus lezen is de basis van het leren.
2: Ja, dan weer een ziekte aan de man. Ja, wat is dat? Een praatplaat, zeg maar. Wat is daar het voordeel van?
4: Nou, bij groep 1 en 2, die kunnen natuurlijk nog niet de letters lezen. Dus dan heb je het voornamelijk over praatplaten. Dus de prentenboeken, et cetera, die voorgelezen kunnen worden. Maar dat spreekt direct tot de verbeelding voor de kinderen. Maar ook, nu waren we op bezoek bij groep 2, 3. Maar ook voor de kinderen van groep 3 en 4 kan een praatplaat nog steeds leuk zijn. Juist om er met elkaar over te gaan, in gesprek te gaan. En te zien, wat ziet de een, wat ziet de ander. En dat brengt weer dialoog. En dat is ook weer een goede oefening.
2: Wie is er ook nog wat verhaald, Jorgo?
5: Finn.
2: En wie is Finn?
5: De spin.
2: Wat voest van het verhaaltje?
5: Leuk.
2: En hier en hebben we een mooie plaat. Hè? Mocht je hem ding opzieken, wat voest je ervan?
5: Leuk.
2: Ik leuk. En lees dat thuis ik wel eens?
5: Ja.
2: En lees huid of mem ik wel eens voor thuis?
5: Ja, in de avond alleen.
2: Okay. Dat boekje waar de wethouder het voorlezen. Ben je dat speciaal voor deze week uitzocht? Weet je dat?
4: Ja, speciaal voor het thema week ook, denk ik, dat ze die heeft uitgezocht. Maar het andere boekje van de praatplaat die ze mee had, die is ook wel bekend hier in school. Vinden kinderen altijd superleuk. Dus dat was een mooie match zo. Ja.
2: Ja, top. En weet je, wat voor mij is het project een gearwerking tussen verschillende instanties. De bibliotheek erbij, begrijp ik?
4: Volgens mij wel. Ja, vanuit de gemeente. En sowieso werken wij heel erg samen met de bibliotheek. Nou zit hij hier schuin tegenover, dus we komen daar ook veelvuldig op bezoek. Maar wij hebben ook iemand van de bibliotheek waar we mee samenwerken die regelmatig hier in school komt. En dan de boekpresentatie bijvoorbeeld houdt in de verschillende groepen. Maar zij denkt ook met ons mee van hoe kunnen we het leesenthousiasme en de motivatie vergroten. Hè? Want wat we al zeiden, lezen is echt superbelangrijk.
0: Dan ook een verhaaltje, maar muziek. One Republic, my run.

Dat weer naar Acta en de Munnik bij de kapitein deel 2. Dan binnen we alweer onder het eindkaam van het Spannenburg Nijswiekijn. Maar net treuren, Nij het Nijs neemt Orne je met mij in de wereld van country en rock'n'roll. En later van de middag is het feest bij de Duitse Slager- und Lederhosenparade. Dank voor het lustigen en nog een hele noffelijke dag.

Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het Parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luisteraars zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll. Je bij RTV Spannenburg op de 26e september 2026. Hoe mooi is dat nou bij de laatste sneuren dat van september. Nou, we zullen met een goeie afsluiten qua dit programma. Dus dat komt wel helemaal goed. Wij starten met Ernst Langhout en Johan Keus. En ze gaan door de Jolly Bagger, de vrolijke zwerver. En je had een prachtig vioolspel en dat kwam van Peter Seilstra. Die kent dat geweldig, want trouwens, het hele nummer is prima. Ja. En even nog Johan Keus, die treedt moet een beetje op bij Badmeester Kijp, heb ik zo. Maar nu weet ik net precies hoe en wat. Dus moet je een op een site zien van Badmeester Kijp, wat er precies allemaal gebeurt. Mooi, dat weer dat. En wij bedanken met een Spanberg Nice programma en een gezellige snoot te mooi voor een inbreng. Dat weer prima. En aan de andere kant zit de hoofdtechnicus Niels. Niels,
1: oké. Weer naar je namen. Ik vraag me af of mijn collega's van de techniek het leuk vinden dat ik hoofdtechnicus ben.
0: Tuurlijk, want vermeed je wel.
1: Oh, vermeed je wel, oké.
0: Ja. Nou, was ik wat toch.
1: Nou, dat weet ik net.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe die horen. Aasen gaan we boze appjes binnen nee, van wat is dit, meneer Van den Berg.
0: Die krijg ik net.
1: Nee.
0: Er bestond onder andere ik nog DJ Nieltje. Nou, daar ben ik hoofdtechnicus. Of nee? Ik het helemaal. En ja, komt allemaal goed.
1: Oké.
0: Ja, dat valt allemaal wat mooi, hè, of appjes krijgen. En, nee, nou zat me positief. Die appjes wijzen dat ze zeggen, nou toch in het hoofd wijzen voor.
1: Oh.
0: Dat ken ik nog.
1: Ja, dat ken.
0: Ja? Nou, Niels, we matchen met je wat van.
1: Jazeker.
0: Dus dat komt helemaal goed. We hebben een hele soort info. En ja, ik naai je info. Hek, naai je artiest. Ja. Die neemt zich de Penny Creek Band. Stel we het al van
1: nee.
0: Je
1: nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nou, dat is ik wel leuk. Dat ik wijs wat nice heb. Dat is toch het net wist.
1: Nee. Dat is mooi.
0: Ja. Ik ga beginnen als
1: even. Ik blijf verrassen.
0: Oké. We beginnen uit de Country Trail Band. En ja, die toch een hele soort nummers. Wel eigen nummers, maar ik wel van oren. En deze die is officieel van Bonnie M. Die heeft een hit mooi hand. Bij de Rivers of Babylon. Maar het Country Trail Band, dat kennen wij ik wel. En die doet het op hun manier. Maar dat is heel goed. Blik trouwens ook nog een gospel te wijzen. Dus dat is helemaal mooi. Dan gaan we naar Elizabeth Hope. Oftewel Esther Broersma. En die heeft een nummer. En die heet Ride the Miles. Nou, dat komt helemaal goed. Het is prachtig. Ik heb het even nou luisteren. Ik denk, wat nog net mooi is, draai het net. Maar wie zijn mooi? Ik zou nou plannen van mij. Niels, we gaan starten.
1: En heeft hem net eerst nooit turboschijf bombardeerd?
0: Nee, nog niet.
1: Ah, jammer.
0: Nou, dat moet een beetje hè. Dat met altijd even.
1: Oh, nou, ik hier dien.
0: Ja?
1: Ja, was toch zoiets van het is zo'n goed nummer?
0: Ja, ik vind het een heel goed nummer.
1: Nou ja.
0: Maar ik moet even overleggen, ben, want dan krijg ik klachten.
1: Ah, pff, ik moet er tussen drukken. Oh nee, hij is niks meer te maken. Hier, huppatee, nummer.
0: Ze werkt het even net.
1: Wat?
0: Nee.
1: Nou, zo kan er wel even op Bailey.
0: Ja, doe het maar even. Start de show!

0: Dit is een heel mooi nummer van Elizabeth Hope, Ride the Miles. Nou, het is wat country rock-achtig. Tenminste, klinkt het wel een... je scoort ze wel mooi, denk ik. Nou, Ride the Miles, gaan we eens even zien wat dat ongeveer betekent. Nou, rijden de kilometers. Nou, dat komt echt mooi uit, want ja, wij volgen hier Max Verstappen en ik even. Op het circuit van Baku, want dat is momenteel ik bezig. En nou, degene die er alles van weet, is Niels.
1: Nou, ik denk dat er meerdere mensen wat beter verstaan hebben dan ik. Maar ja, dat is van die jongen om acht uren, Speaker Hut, de heren.
0: Nou, die
1: gaan er zeker wel over hebben, want ze hebben nou een mazzeltje dat de Jutrace is in plaats van Moorn. Dus,
0: precies.
1: Dus ik denk dat ze dat er van die heel volle praten wordt door een Formule 1 race.
0: Zo, was een hier de prognose hand.
1: Ja.
0: Nou, en nou kunnen ze direct zeggen, nou dat en dat er gebeurt en wat moest ervan.
1: Dus ja, misschien draaien ze met 2 nummers.
0: Nou, ja, dat vermoeden heb ik. Dus ik zou Joen alleen maar zien als ze daar aan taak komen.
1: Of ze überhaupt een nummer kunnen draaien. Maar in ieder geval, ze kunnen lekker praten over de Formule 1. Ja.
0: Op wat voor plek wil je Max Verstappen bij die start? Wist je het ook?
1: Nee, hij moest van achter starten. Hij had juist een motorprobleem. De batterij die laadde net op. En daardoor kon hij net omzetten. Want hoe zie je wel waarschijnlijk 2e wist achter Russell. Dat is hem net lukt. Ja. Maar wat hem wel lukt is inhalen. En de ridder had ik door 10. Terwijl we nou in ronde nummer 9, want ik ken nou eventjes het ding ervoor, een gele vlag hebben.
0: Oh.
1: Dus er loopt wat rommel op de waai. Nou, hij is nou ik of even het. Maar in ieder geval, het is spannend. Want, wat ik al zei, Max Verstappen kent niet Helene. Maar hij stiet net meer achter, maar hij stiet nou al te redden.
0: Goed zo.
1: En hij zit nou al op de bumper van niemand minder dan de nummer 2, Piastri. Dus dat gaat een leuke wedstrijd worden. Ze zijn nog maar kerk onderwijs, ronde nummer 9. Dus ze zijn nou maar de 10e ronde bezig. En wie weet, die Verstappen dan Piastri misschien wel bij start en finish voorbij.
0: Ja, maar even in de bocht. Ik jou Max wel even een tip. En gewoon even in de bocht. Op een hele ronde bocht op Bintro.
1: Dat wordt een beetje moeilijk in Baku, want het is stratencircuit. En het is alle geen jochen te kranen bochten en snel achterlijk hoor. Dus dat wordt eigenlijk zien op lange stikken.
0: Oh,
1: en zoals ik nou zogewezen rieden, van hoop ik dat er hoe start-finish waarschijnlijk dan de 2e plak wel helpt. Maar echt goed inhalen, dat wordt een dit keer net.
0: Oké, nou, we wachten de one out.
1: Ja, daarom. Het is nog maar krek begonnen om hier te horen. Dus voordat wij het programma Auron is, dan...
0: Dan zit er wel een manier aan.
1: Nou wie weet, Russell die zit nou een vier bijna 4 seconden voor. Dus hij heeft nog wel wat te rieten. Dus, maar
0: dat komt goed.
1: Dat komt wel goed. Hij zit er goed voor.
0: Ja, we gaan even naar die keus, Niels.
1: Ja.
0: En ik ben heel benieuwd, want de update die komt er ook weer om. Ik heb beter voorspelling, want die draaien dit sustainen, zat sustainen, bloemen we sustainen.
1: Oké.
0: Maar nou ja, een noost on die, dat is juist eindelijk een nummer 1 van het plak houden.
1: dat weet ik niet wat draaien net, maar er zijn wel verhogingen die in de top draaien. Dus de voorspelling gaat net terug, helaas.
0: Och, is het best zo?
1: Ja, het is best zo weer.
0: Ja, ik heb mijn skofje gelijk, dus met ik stier dat ik ongelijk heb.
1: Nou ja, Jord heeft in ieder geval gelijk, maar waar, dat me weet
0: je
1: niet.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hot Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwak.

Ja, dan ben we dus onbeland op weekend nummer 39 van de Hot Country Songs Top 50 van het IER 2020. Ja, we nemen deze week afscheid van drie nummers. En dat zijn de nummers van Jordan Davis, Mooi Mes. Twee weken geleden in de lijst kwam Edrut. Zach John King, Mooi How To Not, kwam twee weken geleden in de lijst. Waarom? Ja, die gaat er deze week ook uit. En ja, hij stond in de middelmoot. Kane Marrone, Mooi Woman, die gaat er helaas deze week ik uit. Toen ik er een beetje mee bezig werd, dacht ik van, wat gaat er gebeuren? Mooi, ja, Dolly Parton. Die stiet er gelukkig gewoon met twee nummers er nog steeds zien. Maar ja, die ging ik behoorlijk naar beneden. Ik dacht ze iets van nou. Vorige week natuurlijk, of jou, Ruud. Nou, ik hoop best wijzen dat het nou wet wou uitgaan. Maar het, ze bloeien nog steeds. Maar ja, wat krijgen we daar voor? Waarom? Nou, we krijgen in ieder geval één mijn nummer. En twee nummers die we waarom komen in de lijst. En ja, dan gebeuren er wat verschoningetjes en hier en der. En dan krijgen we dus deze week Tiendalers en Trein van de Stijgers. Ja, alleen het nadeel is wel dat de treinnummers wel behoorlijk onderin in de lijst komen. Want ja, de klapper van deze week, hè, die naar in de lijst komt, ja, die staat als hekkensluiter van de lijst op plek nummer 50. En dat is het nieuwe nummer van Morgan Wallen, Last Thing You Need. En dan denk je, ja, Morgan Wallen, die scoort toch altijd wel heger. Ja, ik ben bang dat mensen dit nummer een beetje voorbij hebben, of net hebben opmerking dat hij er aan zoiets te komen. Want dit nummer het de mooiste, mooi een nice spul die over een maand, een dikke maand, uitgiet komt. Dat is namelijk Grand Theft Auto nummer 6. En daar is dit nummer ik van maken, die dus eigenlijk zoals het spul gespeeld in, ik is lust in. Dus daar toch eerder nog net zo heeg. Misschien dat het nou wel aardig omheen giet komt. Nou, dat meisje net weten. Maar in ieder geval, plek nummer 50 nou, Morgan Wallen. Last Thing You Need komt dus Nijbin op plek nummer 50. En is daar toch de klapper van deze week. Ja, dan denk je hem van, ja, maar die Riri entry dan. Ja, nou, die hel jij er in de lijst in. Die neem ik dus net mooi in de klapper van de week. Waardoor is dan weer 3 en hoor. Alle klappen van de week geweest. Maar ja, zoals de Treaty Oak Revival. Die komt weer waarom in de lijst. Het al drie weken in de lijst in. Mooi Stop and Stare. Stungen als eerste noteer ik op plek nummer 44. En ja, binnen weer waarom in plek nummer 48. Ja, en dan heb ik nog een nummer. Ja, die het de eerste notering in 40 gewoon. Dus daarom dubben we dus net als klapper van de week. Maar op plek nummer 47 komt weer waarom in de lijst. Ole 60, My Fault on You. 4 weken nou in de lijst. 4 weken voordat er weer waarom kwam. En ja, deze week maakt dus 5. En stit op 47. Maar de hele notering van het nummer is in een 40. Ja, dan gaan we natuurlijk over naar de top 10 van deze week. Nou, er zijn wel wat verschoningen. Ik in de top 3 binnen wat verschoot. Nou, voordat we bij de top 3 uitkomen, gaan we eerst naar de nummer 10 van deze week. En die is Blauwe Steen. Vergelijk me vorige week. Cody Johnson, Take Me Back, Leave Me There, Bloedsteen op plek nummer 10. Nog een week lang in de lijst. Ja, en vorige week stond het nummer, de samenwerking tussen Co Wetzel en Ella Langley, met Jaded, op plek nummer 8. Kiet deze week een plekje naar beneden, naar plek nummer 9. Stiet 6 weken lang in de lijst. En het nummer van Ella Langley, Loving Life Again, die kiet weer een plekje omheen, vergeleken met vorige week. Wat ik kiet van Jochen naar plek nummer 8. En Luke Combs, Be By You, Bloedsteen, vergeleken met vorige week op plek nummer 10. En ik Blauwe Steen, Ella Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, Bloedsteen op 6. Ja, en dan ik nog Blauwe Steen op plek nummer 4, is het nummer Ella Langley en Be Her. Ja, en dan krijgen we een nummer die uit de top 3 ja, is gien. Stond vorige week op draaien, giet helaas de top 3 uit deze week. En dat is de theme song van Toy Story 5. Taylor Swift, My I Knew It, I Knew You, giet helaas de top 3 uit. Nou ja, ik zou dus al verhaal. De voorspelling voor vorige week van Anne van den Berg voor deze week is dus net goed. Maar ja, dan is de vraag, wat gaat er dan deze week gebeuren in de top 3? Nou, we gaan snel even luisteren in, want dit is de nummer 3 van deze week.

Ja, waarom in de lijst op plek nummer 3? Want het er jij in. En ja, de notering wie een plekje heger de laatste keer dat er weer. Plekje nummer 12 wie de heegste notering. Maar ja, vorige week of jouwer. Deze week op plek nummer 3. Morgan Wallen, Been By Now, komt er waarom in de top 3. Ja, wat is dan de nummer 12 van deze week? Nou, die klinkt als volgt.

Ja, dus ik, dit nummer is dus bloost in vergelijking met vorige week. Dus Anne had alvast een eerplakje gehoord. Stella Lefty, mooi Boston, die is bloedsteen op plek nummer 2. 24 weken lang in de lijst. En ik ben even snel nog wat even om het opspeuren. Want ik moet eventjes een liedje confirmation hebben over een orenhitlijst. Want het kan me goed wezen dat de nummer 1, 2 en 3 van deze week, ik in de Hot 100, ik van dezelfde makers van de Hot Country Songs op 50, dezelfde tot draaien het als deze. De Hot 100 het namelijk ik de nummers 1, 2 en 3 precies hetzelfde als de Hot Country Songs top 50 van ik deze week. Want, ja, we kennen er wel grut of leads over ze. Maar ze bloed gewoon weer rustig steen op die eerste plaat. Ella Langley met Choosing Texas. Daartoe is hij in de race om één persoon mooi de Christ voorbij te gaan. Alleen nog, ja, dan moet ze wel tot de mooi de Christ bezig wijzen om op nummer 1 te bloeien steen. Nou, dat het nog wel even nader wordt weekend en wel maanden te dwaan. Want ja, we zijn nu 26 september. Nou, dan hebben we oktober, november en pas december. Dus we moeten nog 3 maanden volhouden om die eerste plak te houden. Dan giet ze namelijk All I Want for Christmas is You van Mariah Carey voorbij. Maar ja, daardoor moet Ella Langley wel zo lang mogelijk in die Hot 100 bovenin steen. Ja, wat hier gaat gebeuren in de Hot Country Songs top 50. Ik verwacht je dat er misschien wel een verschoning aankomt. Maar ja, als zij de Hot 100 van Amerika op de eerste plak kan bloeien steen, dan gaat zij een record vestigen die alleen nog Mariah Carey nog maar die in het mooie All I Want for Christmas is zo volle mogelijk weekend op één te bloeien steen achter een volgens. Maar ja, dat is een lange zit. Maar in ieder geval, deze week draaien we hem dus weer helemaal. Ella Langley, Choosing Texas. Ik deze week dus de nummer 1. En we moeten volgende week maar zien wat er dan gaat gebeuren. Maar in 2 lijsten dezelfde top 3 te hebben, ja, dat is uniek. En hopelijk volgende week nog steeds hetzelfde.

0: Nou, dan zie je er lekker van te swingen. De Gert Brook Tribute. Mooi, Ain't Going Down Till The Sun Come Up. En daarvoor gingen we dus het nieuwe nummer van Morgan Wallen. The Last Thing You Need van de game Grand Theft Auto nummer 6 die er omkomt. Komt.
1: Ja, nou, dit zijn beide hele mooie nummers. En we konden lekker op swingen. En misschien wel doosje, misschien wel lijndoosje. En dat weet ik alle wat we daar op de bank kennen. Ja, volgens mij wel. We kennen in ieder geval wel mooi, jongen. Of net, Niels, dat we het de meesten goed kennen.
0: Ja.
1: Oké, okay. Je luistert naar Radio Spanburg of RTP Spanburg. Zijn Mike de Processor, Country Folk en Rock and Roll. Zit het programma bent te ontvangen in de regio Balk op de 96.4 FM. De regio Heerenveen 106.7 FM. En all over the world op www.rtvspanburg.nl. .nl. Klik even op luisteren en je kan eens overal kan je eens ontvangen. En we zijn er heel wees mee dat je naar ons luisteren, want we zitten jou van harte welkom. We gaan naar je Brabant, want daar ben je de band Rustic Union, oftewel Bocella. Ze heeft twee naam. Dat is wel heel interessant. En wat nog interessanter is dat ze een nummer doggen van Early Bird. Early Bird die heeft dat scrounged. Die heeft het ik op hun eigen repertoire stingen. Het nummer heet Just For What I Am. En zangeres Maria kan dat heel goed doen. Dan gaan we naar Zuid-Afrika. Naar de zangeres Cordelia. Cordelia heeft mooi lang blond hier. En ze heeft ook nog een hele mooie country song. En die heet Country Hearts. Nou, I'm here. Je bent direct verliefd. We gaan eerst hier naar Rustic Union.

0: again.
1: Heel mooi nummer, ja, van Cordelia. En de country had zeker een prima band bij haar. Dat scheelt natuurlijk. Ik was net een mooie stem. Dus een mooie combinatie. Jullie zijn een country folk en rock and roll. Je kan vannacht op pad, luisteraars. Ja, want er is namelijk museumnacht. In Friesland zit hier. En musea openen na sluitingstijd hun deuren met extra activiteiten, zit hier in mijn info. Nou, dat kan, ja, wat kan dat wijzen? Misschien gewoon een speeltje wijzen, of misschien zijn er artiesten, of wat dan ook maar. Alles staat op www.museumnacht.frl. Nou, wat is er meer te betreden? Er is ik en K. Sloepenroeien in Langwar. Sportevenement is hier op Nederlands kampioenschap. Sloepenroeien voor dames en heren. Alles dit op www.sloepenroeienlangweer.nl. Dus even zien, dan is er jongen ik nog een leuk trio in het Papagenohuis om 7:30. En dat trio heet Just Right. Dus ze hebben helemaal gelijk. Nou, dat zet ik mijn vraagteken erbij. Want ik heb ze nog net, ja. Dus in jouw teken nog net gelijk. Dus even zien, 7:30 hebben een bijzondere tijd trouwens. Ze doen covers van Sting, Bluff, Clouseau, Stevie Wonder en meer. En de entree is €12,50. Dus dat valt ik nog wel mooi. En mijn eerste is www.papagenohuisfriesland.nl. Je kan Joen ik nog lekker eten aan tafel bij de boer zit hier in Terhenne. Oh, voor jouw gangen diner op de burgerij. Mooi verhaal over de Friese meren rundstudieren. En dat is in Zevenciënt Skippershoes. Want de website ik, die jou het aan, www.skippershoes.nl. Nou, ja, dat zijn hier. Dan gaan wij weer naar vrolijke muziek van de Lennerrockers. Echt een lekkere rockmuziek. En ze hebben het over She's Like Fire. Daarna gaan we naar Helmond, naar Noord-Brabant. Daar ben het zangeres Ans Mulders, het laatste mooi dient. Een evenement. En ja, helaas is het daar geen eerste worden. Want ja, er zijn niks bands die doen mooi. En ja, die kregen de voorkeur van de jury. Maar ze hadden wel een hitje mooi. En we zijn in afwachting van een nieuw nummer van haar. Dus we laten het nog even heren. I Fall, I Rise. En dat is een heel bijzonder nummer. Meneer de Lennerrockers.

0: Nou, heel mooi nummer van Ans Mulders uit Helmond, waar jij vol aan reis. Nou, vroeger was ze vooral achtergrondzangeres en op voorgrond. Ja, dan heel verschil, maar ze dacht dat heel goed en ze had ik al meerdere nummers. Dus ik zal eens even wat meer erachter gaan. We gaan gauw naar Niels Keus, want dat kennen krijgt wat waan. Nooit waan ben we voor, we hebben erom, hopen we. Maar tot die tijd hebben Niels maar een heel vrolijk nummer, of misschien een nobel twa en dan elk de held.
1: Nee, een snel nien.
0: Snel nien?
1: Ja, dat zit namelijk ook in de titel.
0: Oh.
1: Ja, dat was maar de snelste Iersevlechter van de Vraadwijze.
0: Ja. Oh, die bedoel ik.
1: Ja, daarom. Dat ken nog krek voor de klok van 12 uur. Dus we gaan naar Grimtask en de snelste Iersevlechter, want dat ken nog snel.
0: Oké, nog sneller dan.

0: die is een vlechter. Mij de tang in bij de hand.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd

Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goeiemiddag, luisteraars, allege van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll deel 2 bij RTV Spanburg. We starten met een duo BJ en Buddy. En van achteren heette ze Kennedy. En ze hingen een gospelnummer wat heet Spending the Day with the Lord. Heel mooi nummer om jouw jaren te letten. En trouwens het begin van 2 uur. En Niels, die moet direct even vragen, want die zit wil zeker even naar de autoraces te zien.
1: Ja,
0: de ene achteruit, zou je er nou nog naar 2 gaan?
1: Nee, het is momenteel safety car.
0: Nou, wat hebben we nou over?
1: Ja, dat 18, die wil graag even een murf van tegenbij bezien. Dus,
0: En dat was er al in?
1: Nou, net het was erin, maar de barrier die ervoor stiet, die is even goed raken. Dus Verstappen stiet nog steeds te redden.
0: Oh, nou,
1: maar het wordt moeilijk achter Piastri, mooi de minibaan. Maar ze zijn alle keer oerstap naar je baan, want dat is. En hij riet nou op.

0: Microsoft op het moment.
1: Oké.
0: Dus wie weet komt er daarna woffen bij als mooi de herstart.
1: Dat vermoed ik wel.
0: Tenzij er nog reed komt, maar ik ben maar denk het nou, want dan hier die nou al met zwaar in de reden vlaag. Maar het is ouwe, het is spannend.
1: Wij wachten het hou.
0: Ja.
1: En meer kennen wij net van.
0: Nee. Nou ja, wat wij kennen van is muziek draaien en tussen toch.
1: Precies.
0: En we moesten meestal de televisie maar gewoon zetten.
1: Nou ja, daar kunnen we RTV Spanbreek op vinden.
0: Ja, ja dan ben ik op de kabel te vinden, ja.
1: Ja, dan kan ik geen West kijken.
0: Ja, of multipicture. Dat ken ik, gewoon multipicture. Ja. En dan gewoon geluisterd met familie in uitzetten.
1: Ken ik.
0: En gewoon een huisluisteren.
1: Ja. Mooi, ben je verder mooie muziek? Ja, dan ga je even naar Australië. En daar ben je de Beggars. En daar ben ik een hele soort kangaroos daar. En daar heb ik mijn vest kunnen maken. Kangaroo. Oh, prachtig. Daarna hebben we Cecile Gardens. En die is momenteel nog in Bedum. Maar ze vertrekt morgen met Brom naar Australië, naar Melbourne. En ze heeft een nieuw nummer. En dat is heel mooi. Cowgirls, Ride Away. Nou, dat wil ik wel hoor. Ja, misschien rijden ze wel away naar Australië. Wie zou het zeggen? Maar we hebben eerst even naar de Beggars.

0: Ja, dit is weer een heel mooi nummer, een nijnummer van Cecile Gardens en Cowgirls Right Away. Ja, de nummers zijn allemaal wel heel verschillend van Cecile, maar ze kunnen er prima mee omgaan, want ze zijn allemaal lekker mooi. Ja, je moet er vaak even op wennen, maar ja, we zullen wel elke week wel draaien. In ieder geval wel een van de nummers van haar. Flink week heeft ze trouwens het optreden geweest in Den Andel en dat we zo goed als het verkocht. Dus dat is ik heel goed gaan. En als ze oude weken bij Rome is, want snel gaat ze weer om naar Australië en dan gaat ze een tour doen. Ze heeft wel een stuk of 12 optredens in oktober, november. Gaat ze naar West Melbourne, nee, hoe moet je dat zeggen? West-Australië, de Westkust. Daar heeft ze alle keer optreden. Ik heb tours gegeven,
1: nou,
0: in alle plekken, dus dat gaat heel goed. En het werd ik tijd voor Cecile om eens even een goede cd te maken. Vind ik net nieuws? Ja. Of een video. Een video-cd, ken ik wel.
1: Een DVD.
0: Ja, DVD.
1: Muziek-DVD.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wist je dat?
1: Ja. Ja,
0: ik zat er wel in mijn hou. Ja. Want ik heb...
1: Pusher had ik hem maar even.
0: Ja, ik heb mailcontact met haar. Dan komt het boek goed.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja? Ja. We gaan even naar die keuze.
1: Ja.
0: En nou ben ik benieuwd dat dat goed komt. Maar ik wil even weten van Max. Want daar ben ik wat, bij wat moois als toe.
1: Nou ja, we hier ze krijgen de safety car.
0: Ja.
1: Nou, die we voorbij... Nou, dat kwam mooi uit, want Max Verstappen pakte gelukkig bij bocht 10 Piastri.
0: Oh.
1: Dus dat die, maar de ronde weer nog net voorbij en we hebben nou alweer een safety car. Want Norris loopt eruit, Gasly loopt eruit bij de start, bij bocht 10. Okay. En ja, dat is... en ik zie nou dat er een volgende uitvaller eronder komt van Alpine. Dus ja, dit wordt nog een leuke race. We hebben nu in totaal 1, 2, 4, 6 uitvallers.
0: 6 uitvallers al?
1: Ja, waaronder Aston Martin, mooi 2 auto's. Alonso Stroll, Albon nooit eruit. Norris die waren ontdekt, terug Gasly. Dus die 12 is er uit. En ja, dat is dat.
0: Nou, wat het mooi zit, dan bloot Max oer en de winter dus.
1: Nou ja, het kan best wel zijn dat als de herstart komt, nooit de safety car natuurlijk, weer ja. Mooi de nummerie. En dat misschien, ja, dat Verstappen wel zoiets heeft van, nou wie is wat, ik pak nou Russell bij bocht 10.
0: Precies.
1: Op dezelfde manier, ja. Wie weet. Dus ja, we zullen zien.
0: Oké. Okay.
1: Of nou ja, ik zal zien en we laten Jim Jaren, zullen we het hem er even op horen.
0: Allemaal wat niet, dat zijn we wel even terug.
1: Ja, ja het gaat sowieso tot draaijoeren iedereen is nog wel bezig. Dus,
0: ja, zeker weten.
1: We hebben nog maar bij ronde 38. Nou, komt nou in beeld te staan. De 70 car gaat er weer uit. Nou, hoe lang duurt het voordat we weg in hebben?
0: Ja.
1: Dat is de vraag. En ja, misschien weten we nooit de 2 nummers wel of Max eerst is dit jaar of nee.
0: Ja.
1: Dus, maar dan was natuurlijk Piet welke nummers. Dus ja. Dan. Nou ja, ik zeg het ook, krijg mooie Cowgirls Right Away.
0: Ja.
1: Toen dacht ik van, hey, ik ken ik een country-artiest uit Amerika wel. Die ja. Had het ik ook Cowgirls. Of Cowgirl.
0: Oh, Cowgirl.
1: Dus, ja, over één Cowgirl. Die er ontmoet het in de bar.
0: Oh.
1: Nou ja, maar, dat denk ik. Maar het is Shabuzi, hè, de barsong. Oh, dus de koppeling. Ja, ja, ja. Tja, tja, tja, kwam die bij net zo goed binnen.
0: Nee.
1: Nee, we beginnen mooi. Shabuzi en Cowgirl. En erachteraan dan hebben wij een soldier die onder wandel is. Oftewel de traveling soldier van Cody Johnson. Maar ja, zo als eerst pakken we eerst even Cowgirl van Shabuzi.

0: Radio Spannenburg-Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
1: Als we dan zeggen naar de verwachting van Joert, dan liep het dat best nog wel best aardig. Dat kan ik best wel stellen, want als wij zeggen dan trekken er van de morgen nog wel eens wat wolken veel noer. Maar ja, de zinnen die komt er al steeds meer bij. En waar de bewolking nog wat dikker is, kennen wat lichter ruim vallen. Maar ja, ik denk dat dat net volle voorstelt. Bij een zwakke tot matige noordenwind rint de temperatuur op naar zijn 18 of 19 graden. Het zijn de midden uren aan, dus zijn tolven. Vanmiddag dan schijnt de zinnige maar grote regelmaat, maar dat trek ik wel veel met bewolking in de provincie. De meeste bewolking is footline voor de provincie, terwijl het in de kustgebieden eigenlijk de zinnen vaker schijnt. Al met al een heerlijke dag om naar buiten te gaan, want de temperatuur die loopt op een aangenaam niveau, maar zo'n 19 of 20 graden bij ons en de noordenwind is zwak of matig van kracht, ja, dan is het gewoon op en top zimmerwaard. Joen is het droeg, maar wolken en opklaringen. Het is prima joen om er even naar buiten te gaan. Een jasje komt wel goed van pas als je naar buiten gaat, want de hele wegen de joen is het al ook wel naar zo'n 12 tot 16 graden. En er stiert weinig wien. Vannacht is een mix van hege wolkenvelden en brede opklaringen. In de gebieden werd het opklaren, het kan een mistbank ontstaan. Het kwalt ook naar zo'n 9 graden via de provincie. En in het kust- en watergebied is het zo'n 14 graden. En daarmee is het iets zachter. De wind draait naar het zuideesten tot eesten en wordt in het matig krijgt draaien. Morgen hier, dan kunnen er via de provincie een mistbank voorkomen, maar de mist zal snel verdwijnen. Via de trekken de vrij volle velden maar hege bewolking oren binnen de periode maar zinnen. De zwakke tot matige wind draait van eerst naar zuid. En de temperatuur rent op naar zo'n 15 tot 20 graden. En dat moet een beetje. Ja, dan zit het waarbeeld er toch wel simmers uit. Vanuit het zuiden wordt behoorlijk warme lucht. Nou, je staat viert en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 ont 22 graden muis. En hierbij schiet de zinnen. En binnen de sluierwolken. De zuidelijke wind is meest matig van kracht, draaien of fjouwer. Dan Montejoen, dan binnen de heldere perioden. En sluierwolken bij een zwakke zuidenwind is het hele wegen de joen een graad of zandje. In de rin van de joen trekken er vanuit het zuidwesten wat dikkere wolkenveld naar het provincie. En vervolgens kan het tot enkele buien of wat ruimwetter komen. De zwakke tot matige wind komt uit het zuiden bij. Montenacht is het bewolkt, maar regionaal een bui. Of een beetje ruimwetter. De grootste kans voor Delslag is toch echt in het kust- en watergebied. Verder is het een vrij zachte nacht, maar minima die tussen de 14 en de 16 graden liggen. Dus niet een zwakke wien, eigenlijk weinig wien, kan ik wel stellen. Als we dan zeggen naar Menje luidt dus provincie precies op de grens van warme en minder warme lucht. Dit scheidingsvlak ontstaat aan buien of komt er ruim voor. Maar waar de grens van deze verschillende luchtsoorten precies luidt, is nog net maar zeker niet te sissen. Dat die ergens bij u de provincie in de buurt komt, is wel duidelijk. Dit maakt de waarsverwachting dus wel onzeker. Waarschijnlijk ontstaat er dan een grote verschil tussen het zuidoosten van Nederland en het noordwesten van Nederland. Bij u in het noordwesten is er een grote kans op ruin en je wordt het net warmer dan een graad of 18 bij u. Terwijl via het zuidoosten, als we daar eens even naar zeggen, dan is het al 24 graden of meer goed mogelijk is. Ja, het kan nog verschouwen, dus de menje is eigenlijk wat dat betreft nog onzeker. Tiesje is het duidelijker. Dan voert een matige zuiden tot zuidoosten opmerkelijk warme lucht naar je provincie daar. Maar flink wat zinnen stijgt de temperatuur naar 22 graden, misschien een graadje meer in het kust- en watergebied. En naar zo'n 24 tot lokaal 28 graden via de provincie. Dit binnen uitzonderlijk hege temperaturen voor deze tijd van het jaar. En waarschijnlijk komt het dan ook tot verschillende temperatuurrecords. Wijs je temperaturen weer 22 of 23 graden in kust- en watergebied en zo'n 28 graden, 24 tot 28 graden via de provincie. Op naai is er rondte voor de zinnen, maar dan trek ik veel mijn hege bewolking oer. Wijs de midden en wijs de joenstijl neemt de bewolking ta en stijgt de kans op ruimbuien. Toonsje vertrouwen de buien de warme lucht. De buien trekken snel naar het eerste fut. En er volgt een hoewegen droeve dui, maar geregeld zinnen. Bij een zwakke tot matige wien wordt het minder warm. Maar zijn jontje tot 20 graden. Hiermee is het nog steeds aan de zachte kant voor de tiert van het jaar, uiteraard. De dagen daarna is het licht wisselvallig, maar ik geregeld zinnen. De temperatuur loopt rond een jontje graden. En dat is een graad of 12 heger dan gebruikelijk begin oktober. Ja, en zo is het eigenlijk best wel te noemen dat we best nog een simmerske periode horen krijgen met de komende dagen. Eigenlijk vanaf snijn tot zes maar wijze op en top simmerwaar. En zelfs deze wijze temperaturen die meer dan simmers aan vielen, maar zo'n 25 tot 28 graden. Ontnij wieken.

0: En altijd wacht je totdat de laatste toon is klonken. Cody Johnson en The Traveling Soldier. Ja, nog hier zijn oren interpretatie op een nummer.
1: Ja, Soldiers Coming Home. Dat heb ik het vaakste gehoord. Ik denk nou dat je de titel leuk, maar dan is vaak de titel wel een beetje oorzaak.
0: Ja, ja, ja, dat klopt.
1: He? Maar ja, soms dan is het, werd het heel vaak hoe, hè, is tevens de titel. Maar ja, het is wel even oorzaak.
0: Ja, daarom.
1: Maar hindert ik niks.
0: Nee.
1: Ik liet me dan wel verrassen.
0: Oké.
1: Ja?
0: Ja.
1: Daar hou ik voor van.
0: Maar prima.
1: En dat was dus de woord waar misschien heeft al zicht op het eerste plek van Max.
0: Nou ja, hij zit Russel aardig op de reg, op zijn kont. Dus Russel die is nog net van Max oud. En Piastri die riet toen op een derde plak. En als je een keertje riet op plek nummer 2 draaien. Want die maken een remfout in bocht nummer 1. En stiet nou op plek nummer 15. Dus daardoor hebben wij nummer 1 momenteel Russell, 12 Verstappen. En nummer 3 is Hadjar, de teamgenoot van Max Verstappen.
1: Oh, okay.
0: Dus ik kan best wijzen dat Red Bull een 2-3'tje scoort. Mooi 2 auto's op het podium.
1: Oh, baby.
0: We willen even nou watje natuurlijk, want er is er nog eentje behoorlijk. Ik kon het toch drukken. En dat is Leclerc momenteel op Hadjar. En Antonelli, de wereldkampioen van dit jaar waarschijnlijk. Die is nog raar. Het is in ieder geval de leider. Die is behoorlijk onder het tastromen naar voren daar. Maar ja, het is nog net gebeurd de laatste. Nou, wat zat ze? We zijn vier rondes. Mooi nog 0,6, 0,4 tussen Russel en Verstappen op de circuit van Baku van Azerbeidzjan.
1: Nou, lekker spannend.
0: Ja, het is zeker spannend. Ik denk dat het echt tot start-finish heel spannend kan wezen. Of ja, een van de twee met een remfout maatje. Nou, laten we hopen dat bij Russell gebeurt.
1: Ja, dat hoop
0: als ik Nederlander wezen. Ja. Maar ja, er kan nog van alles gebeuren de laatste vier rondes nog van de race.
1: Ja, met Max die mooi van mij wel in je worden, want dat is Kofke Lien.
0: Nou, het is een zeker Kofke-Lien, maar ja, het zou mooi wezen dat uiteindelijk toch een race wint in de Formule 1 te winnen in plaats van een kaartrace wat de lijsten had dienen.
1: Ja.
0: Dat eindelijk de eerste race van het seizoen van 2022 eigenlijk weer een naam van Verstappen op bovenste treden had.
1: Ja. Nou, we hebben deze sneeuw hebben we dus een combi-uitsturing om samen te zitten van
0: Country Folk en Speaker Hut. Maar ja, ik zit naar bij Speaker Hut. Maar zo is toch Vonger of zijn consorten nemen tevreden van jongens, terug zijn techniek van mij.
1: Ja, dat
0: dan wist zeker, dat is geen country muziek die ze draaien.
1: Nee.
0: Nee.
1: Dan komen we wel heel bekaard uit, denk ik.
0: Nou, dan denk ik dat is een record bevestigd, maar misschien draaien nummers.
1: Ja, maar nou ik al, want wij hebben nou een combi. Met auto races. Dus,
0: ja.
1: Dus, heel mooi. We gaan gauw naar Amerika. Daar ben ik Laurie Hage. En die kent dat geweldig goed. Man. Singer, songwriter, zet een grote fanclub. En zag Flint Wiggins, ik wie even deze CD kwijt. Want ja, die zanger, die song, Sab, is er baanlijk goed. Ik zou daar hebben we nog eens even een nummer van draaien. Doe was voor mij even Trouble with Me. Dat komt voorbij en dan de Turbo Skip. Die is van Mariska Hultshoff, dat is de dochter van Lucas en Gea. En ja, die maakt haar debuut met dit nummer. Ik hoor je stem nou eens heel mooi. En daarmee wil ik Turbo's geven. Maar eerst Laurie Hees.

0: Dit is een heel bijzonder nummer van Mariska Hultshoff. En ik hoor je stem nog. Nou, die is ik een gouden tak om te meten. Want die heeft een mooie stem en die heeft ik heel goede muziek bij haar. En de tekst is heel bijzonder. Ja, je luistert naar Country Folk en Rock'n'Roll. Je bent RTV Spanburg. Wij gaan naar Peter en Engbert. Ja, ja, wat hebben die uitvonden? Die hebben het leukste dingen. Ja, ja, de Elf Sjerke Tour. Jongen. Ja, 4 oktober komen ze in de Halvert om 3 uur. 24 oktober ben ze in Oenskerk. Mijn pro-regen om die jongens jouw achten. En ze kijken nou een heel schoof getrokken, hè? Maar alles tiet op peterenengbert.nl op hun site. Daar staat alles op. Dus ben je er even, maar het nummer bye bye, love. En ja. Dat is eigenlijk van die Everly Brothers. En dit nummer, dat ben je met de band die ze destijds bij hun hingen. Dat is waar ik neem, de Friske Simon en Garfunkel, dus ik neem. Nou, het is ik, Bossa, want ze hebben, nou, schofke waarom in de Breehuis hier in Balk, als ik een concert doen, dat ben je helemaal uitverkocht. Of tenminste, helemaal vol. Ze kunnen het beter zeggen. Ja, mooi, ze hebben zien, dat doen wij. En dan gaan we even naar Lieve Lustrien. Och, dat is ook wel zo'n leuke zangeres. En ze zult zo blij hier en mij, jongen, van het scherma. Van het scherm hou. En binnenkort hoop ik Lieve je te verwelkomen voor een optreden. Want ik heb de bericht die wat zat. Ben ik met die ook eens in bij hem zag. Dat biedt hem wel leuk. Hij zat toen in Lustre. Niels, dat Lieve je weer. Dat is een schofke waarom.
1: Ja, een hele schofke waarom.
0: Ja, en toen had ze hier toch echt live. Had ze wel een heel soort nummers dingen.
1: Ja.
0: Had ze dat direct naar Lustre toen? Of net? Best dat.
1: Ja, dat zal wel weer ergens in mijn achterrollen zitten. Er gebeurt de laatste iets saffelen.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, zeker, ja. Of is het nog onder indruk van haar? Ken ik natuurlijk.
1: Nou, nee, er is in de tussentijd saffel al in radiogebied gebeurd. Dat, het is.
0: Dat is weer. Lieve, die komt met nummer los. En dat kan zeker wel heel goed. Waarom jij eerst even naar Peter Engbert en Bent.

0: podcast.
1: Nou, wat heel mooi, hè, van lieve zat zij dat bestuur lost. Ja. Dus even zien, ik zie even in de info, Drachten, stiet hier de lawaai om 8 uur, jongen. Dat is jong, ten spiratie van de ploeg. En Maarten Peters, en dan moet je even opletten, luisteraars. The Best of Simon and Garfunkel, toch is een tribute door deze zangers. Pop, folkmuziek. Ja, nou, dat klopt ook wel aardig. En dat door deze beide. Dus dat komt ik helemaal goed. En wat ik helemaal goed komt... Er is in Heerenveen, in het Posthuis Theater, noem ik het hier over achten, er is streektaalkabaret. Dat is ook wel leuk. En je ziet bij twee recht, twee averecht. Meestribbelen, ziet je. Nou, ik zo meestribbelen, want ik verstaan er soms niks van.
2: Nou, misschien dit keer wel.
1: Verstaan je dat al, streektaal?
2: Geen idee uit welke streek die taal dan mooi komt. Dat is een beetje het ding.
1: Nou, precies. Ik denk dat het
2: is het Friese streektaal? Ja, of is het Nederlands streektaal? Of wordt het Zuid-Afrikaans streektaal?
1: Nee, niet Zuid-Afrikaans. Dan kom ik er helemaal in vast.
2: Ah, helemaal net. Ja. Kerstin van Jansen toch ik verstaan?
1: Ja, die kan ik wel verstaan.
2: Nou, dat spreekt de rest ik wel verstaan.
1: Nou, dat hing het wel van oude werboy.
2: Nou, het meeste komt toch uit Pretoria, boy. Dus ja,
1: ja dat is het. Het meeste komt er boven. Ik zou hier even in Himmelen, op festivalterrein, er begint een 4 uur band- en bierfestival.
2: Oh jee.
1: Oh jee, ja, dat duurt tot van 8:00 tot 12:00. Live muziek zit hier op een paar podia. The Battle of the Band, bekende covers en een bier- en shotjesrad. Wat hebben we daaronder verstaan, Niels?
2: Nou ja, de kerst verschillende bieren of verschillende shotjes laten draaien onder het raad. En dat
1: moest dan ook opbrengen.
2: Ja, dat is dan, was dan nuttigst. Nou, dat zal wel in een shot of in een bierglas komen.
1: Ja,
2: afhankelijk van wat draaist.
1: Ja. Zou het een reuzenraad bij?
2: Nou, dat denk ik net. Dat durf wel heel lang voordat hij eigenlijk eens een keer rondom wees. Nee, is gewoon een soort van rad van fortuin. Ja. En dan is mijn krijg van Hestekilia of komt maar een flesje vlugel van nou ja. Of een Heineken of een Hertog Jan. Ik zeg maar wat.
1: Ja, dat is bier. Maar ik vind het wel een leuk initiatief om het zat te doen.
2: Nou ja, als het heel snel dronken was, denk ik de shot kant op game.
1: Dus, nee, maar met niet dronken worden. Dan
2: net?
1: Dan zo'n gekke dingen.
2: Nasjes.
1: Nee.
2: Nee?
1: Doe wel? Nee.
2: Doe wel?
1: We gaan maar gauw naar die keus.
2: Oh jee.
1: Wat, waar gaat het door? Ik wil dranken?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, de ene gaat door een dead man's heart en de andere gaat door een leven wat goed is.
1: Oh,
2: ja.
1: Nou, dat mag ik jaren.
2: Ja, en de ene die komt uit Ierland, wij, de band, en de andere die komt uit Amerika, wij.
1: Oh, welke is beter?
2: Hing het er van nou, was de ene het als afkorting DM en de andere het de afkorting FM. Dus ik zie je het aardig goed, bouw ik erop.
1: Ja, oké.
2: Nee, we beginnen eerst mooi de Ierse band Dea Matrona. Die het namelijk ook dus Dead Man Heart. En dan gaan wij weer eens een keer. Het is alweer even de teacherlien dat ik de band FM herpakt. Oftewel Vlogging Molly. Ja, die zong door Life is Good. Ja, er is nog steeds niks bekend oer de zanger van de band, hoe het helemaal gaat. Hopelijk is het leven toch goed. Nou, dat ze de tour moesten nou zeggen, omdat de lead zanger van de band slecht nieuws kwam. Ja, we hebben nog niks te jaren gekregen, hoe of wat. We gingen gewoon van positief uit dat leven goed is. Dus daarom geven we dat nummer draaien. Maar we beginnen eerst dus met Dea Matrona en Dead Man's Heart.

0: Ja, heel mooi nummer van Dea Matrona. Dead Man's Heart. Nou, we met even aankondigen in St. Niels. Dat kennen we, maar ik heb eerst even een mooie deling met Flyer Feest, wat nog geënde is, want dat treed ik op is Balkster artiest Geertje Zwerver, maar band of the world chance treed er ik op. Mooi, dat je dat en alge bedankt voor het luisteren en hou de radio op span maar op, want dat komt helemaal goed er nog van alles te doen. Niels, bedankt voor techniek.
1: Graag dien.
0: Praten en als luister dan heeft het wat.
1: Oh, heb ik het vet. Nou ja, dan alsnog helemaal gelukkig. Dat komt mooi uit. Ja. Life is good van Flogging Molly en een goed weekend.
0: Ja, good weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbal

0: een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon frisk, non-stop.
2: De eerste slok, de eerste fles.

zien het Corpse XO in het koor. Woon has de Soundmix Show. Ken alle Presley-nummers uit mijn kop. Doe je als steeds.

zich het werk net kleer. Zij mocht het werk verzetten, het gaspedaal indrukken. Mocht enkel op de karren zitten, was hier ik heel hard werken. Ik koelde net genoeg.

Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik nooit eerder met maakt mezelf. Want een lijpert in de wieg, dat is sprekend op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je, want ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die plunderen, hij zei dit is een pracht. Want ja, zandhaas minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei we hebben maar een echte zandhaas. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei door die jongen leggen we daar minder op een veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten van zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid en spetter van een ding. Ik dacht dat het vrouw wat een zwoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doe je maar voor de tost? Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog. Je hebt er boven op je rug zitten. En er is ook nog één bij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal beloven zelfs, een kanarie, hoor. Maar ze zei, er geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hop in sloepen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid is kreeg zich dood. En sprint in één keer, dan was het eruit.

Ik eet er lekker van! Dank je wel.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Receiving transmission.
3: Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.
4: Stay a while and listen.

Robert Miles. Children, je hebt speakers uit in het weer, waar het Joostje VW ochtig. En wat betreft die in die ochtend, de bloemen Joost ging. Want ja, speaker uit het Joost, waar even een Back to the 90s special. En sommigen scaren dat hartstikke al voor een groot deel onder, nou ja, foute muziek of dat soort tafereel. Nee, voor u is het gewoon jeugdsentiment. En wij proberen gewoon, ik Joost, gewoon de betere plaat nu de 90s erin te gooien. Dus ja, al die pretplaten, echt de foute muziek om het samen te zeggen, die zullen hem Joost net zo voorbij komen. Ja, yeah, maar bijvoorbeeld de Pumas, Mijn Houten Hart. Dat is gewoon een geweldige Nederlandstalige plaat. Ik ben op zich net zo van Nederlandstalig, maar die vond ik gewoon super. The Prodigy, No Good, Stitter Tusken, Streets of Philadelphia. Een hele serieuze plaat van Bruce Springsteen, Hekken Tussensteen. Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Die kan gewoon net ontbreken. Hè? Dat, die had er gewoon Tusken. Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses heeft er onder oren tussen. Ik kom toch wel hier misschien foute plaatsje, maar dat is I Like To Move It van Real To Real, die steed erin tussen. Maar dat ben ik gewoon sommige platen van die Eurodance, wat we dat destijds nemen. Dus toen de top 40 gaan we vol maar toelemen met 24-7, Capella heb ik nog ergens gezien in de lijst trouwens. En dus die krijg je hem, jongen. Ik nog wel even verder hebben natuurlijk, een paar lekkere cocktails. Ik denk dat ik dit die hoor in je dag en het volgende hoor, omdat toch ik, ja, dat past er gewoon wel mooi bij. En zoals het er nou voor staat, wat betreft het werk, en het was de laatste mooie dag wezen voorlopig, dus dan moeten we er nog even extra genieten wat dat betreft. Maar we gaan dan eerst even via de mooie Lunas, I Got 500, hierbij Speaker Hut.

Cranberries, hier met Speaker Hut, mooi zombie. Echt een iconische plaat. Ik het ja, de 90s. En zoals ik in het begin van het programma zei, we zijn echt even mooie 90s uitzending bezig. Zo af en toe doen we dat gewoon met Speaker Hut. Want ja, dat is natuurlijk toch wel een beetje onze jeugd sentiment, om het zo maar even te zeggen. Dan gaan we even een hele andere kant op. De Cranberries is wel stevige rock, maar we hier natuurlijk ook een lekkere dance in de 90s. En in ieder geval die Dahul. En wij zijn er zelf ook een aantal keer geweest, maar dat weer pas in de zero's. Maar je ging het toch echt over de Love Parade. En namens, om heel precies te wijzen, het ontmoeten van haar op de Love Parade. Oftewel, Dahul, midden uit de Love Parade, hier bij Speaker Hut. En we zijn er nog tot jong genoeg met deze lekkere 90s hits. Ik zou zeggen, geniet er nog even lekker van. We hebben af en toe, of hier kan nog wel even het nice tussen getrokken. Maar daarna heb ik weer een uur lang alleen nog maar lekkere 90s hits draaien.

omdat het moet, maar omdat het kan.

0: Ik
1: zou zo graag een borreltje lusten.
0: Hola. Lekker.
2: De cocktail van deze week voor het eerste oeren, wat ik door drie, twaalf oeren namelijk nog in. Dat ja, vind ik wel een lekkere postje bij zo'n 90s uitzending. Is de Rondo. En post erop, dit is een vrij stevige cocktail. Want ik heb ja, behoorlijk wat alcoholische drankjes zien. Dat betekent dus dat ze onder de 18 deze ook eigenlijk absoluut nog net hebben moest. Zo, dan hebben we huis weer even indekt. Dus dat Rondo is puur op eigen verantwoording, om het zo maar even te benemen. De cocktail is dus de Rondo. En ik heb een fjoutziende tequila in. Nou, dat is een drankje dat mept er al behoorlijk in. Er zit er ook nog twatziende rede vermaald bij. Twatziende Campari. Twatziende bosaardbeienlikeuren en ijsblokjes. Doch alles in een mengglas. Voorzichtig roeren en in gekoelde cocktailglazen schenken. Versieren met bosaardbeien of een geconfijte kers. Nou ja, dat klinkt toch hartstikke lekker. Een pastrik hartstikke mooi bij het waar wat we nou hebben. Voor degene die zo snel dat mooi screwen kon, zal ik het nog even een keer herhalen. De cocktail is de Rondo. Dat is de cocktail van het eerste oor, want straks in tweede oor doen we er nog in. Dus goed onthouden. Veld zie je de tequila geert erin. Twat zie je de rede vermout. Twat zie je de Campari. Twat zie je de bosaardbeienlikeur en ijsblokjes. Doch alles in een mengglas. Voorzichtig roeren en in gekoelde cocktailglazen schenken en versieren mooi een bosaardbei of een geconfijte kers. De prodigy nou mooi, nu goed, start de dance hier bij Speakerhut. En je weet het, we weten natuurlijk dat het jochen oren.

contact kun je Speaker Hut een postduif sturen. Maar wil je zeker weten dat die aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat ben je ook voor knapjes?
3: Speaker Hut.

0: En ik maar mooi Sadness Part 2 uit Jochtje in de ochtend alweer. Een hele tijd lien. En ja, vooral begin 90's weer. En ik ben nog heel grut. En toen is ik nog eerder dat we echt in die New Age stroming. En ik persoonlijk vind geweldige muziek. Je moet je eraan wel vaker in een speakerhutje wat van. En wie gewoon een stroming dat we, ja, toen wel vrij grut en zult daar wel weer iets meer underground. Maar ze maakt je gelukkig nog steeds heerlijke muziek. Maar dat is weer voor een oude levering, want wij hebben het alleen maar over de 90's. En vierde keer weet ik net, Mr. Big, Wild World komt erom. En I Like To Move It, maar Real To Real, dat is toch wel een beetje een foute plaat. Maar ja, dat is toch ik wel af en toe in de 90's. Maar we beginnen als allereerste... Hoe ik naar Regulate van Warren G en A Dog. En dat is gewoon een heerlijke plaat. De hip-hop, vrij chill, lekker rustig. Nee, Dog, die leeft trouwens inmiddels. Ik neem die Periline, ja, overleden door een hartaanval. Ja, dat, ja, ben je toch wel artiesten van die tijd. Die, ja, ze af en toe vallen ze het over. Zoals Princess net meer onder huis. Michael Jackson is natuurlijk net meer onder huis. David Bowie net. En Zak hebben we nog wel even trok in. Maar we gaan ook gewoon eerst via de leukste nooit. Gewoon de heerlijke muziek die, ja, van jochtig tot en met Jochen de Jochtig, veelvuldig op de radio Tierra weer.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.
2: Regulators!

0: De Red Hot Chili Peppers. Onder de bregen, jochtje 82. Het is leven alleen, maar het bloed gewoon nog steeds een heerlijke plaat. Het is zover.
1: Zou zo graag een borreltje lusten.
2: Hola. Dit is een nieuwe kast van Frikken.
1: Zou zo graag een borreltje lusten.
2: Hola. Lekker.
0: De ronde nummer 12 van de cocktail van de week, omdat het 90 special is, dachten we dan week maar even een cocktailtje extra. En de cocktail van de tweede uur is de Blue Lagoon. Nou ja, de naam Blue, dat zat je misschien al wat in ieder geval een van de ingrediënten wijzen zal. En inderdaad, hij zit erin. 30 milliliter Blue Curaçao. 30 milliliter gin voegen we ik nog even aan. Citroensap en fijn kristalsuiker. Om het clear te maken, dan moest eerst de rollen van de glas bedekken met suiker. En hoe doorst dat meestal? Dan maken ze even de rollen, maken ze weer even wat suiker op een veldje strooien. En dan doorst dat glas even op de kop. En dan, dan bloedt dat suiker er echt opzetten. Voeg de ginta en dan de Blue Curaçao. En verder even een oorlengen, maar citroensap nog gelang, nog smaak. Dus dan moet je natuurlijk altijd even proeven van is er zo goed of met de verhouding. Dan krijg ik wat oorst, dat jouwt allemaal niks. Maar dan kan je dat even wat, uitlevelen. Voor degene die het snel ook net mooi schroeven komen, ik zal hem nog tuurlijk even een keer herhalen. De Blue Lagoon is de cocktail van de twee door. Nummer 1, 30 ml Blue Curaçao, 30 ml gin, citroensap en fijn kristalsuiker heeft nodig. Dan heeft natuurlijk ook een glas nodig en dan loist even op een veldje papier wat suiker. Dan doopt ze even het glas in het wet zodat er rode weer wordt en dan zet hem even op de kop. Op het suiker en dan bloedt dat er ook een mooi oorkleven. Daarna voegt de ginta en de Blue Curaçao en dat gewoon nooit gelang smaak. Oorlengen mooi citroensap. Capella nou, you and me. Hierbij Spiekerhut en we weten dat het jou genoeg.

Keep the faith, Bon Jovi. En dat is iets wat ik altijd horen moest in het leven natuurlijk. Want anders dan, internet zo volle middel. En wat nooit de faith komt, is natuurlijk de Fiesta. Dat is de laatste plaat van de 90s revival hier bij Speaker Earth. Dan geven we eruit de Sun Club, mooi Fiesta. En ja, ik zou zeggen, ontdekken, dan ben je er weer. Een hele fijne jongen nog. En de groeten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volkan Molière op deze Tongersje Tune. De 24 september 2026. Mijn aflevering van Krachtvoer.
1: En we binnen helemaal live.
0: Live uit de studio had Freddy de techniek. Ben ik Piet. En gaan wij het komende woorden over lekkere muziek voor hem. Mij natuurlijk nog altijd de band van de mannen Girl Earth and Fire. We begonnen met nummer van Paul Simon, die erbij is naar Graceland. En we gaan verder. Dit is de Amsterdamse band, The Outsiders.

0: Amsterdamse band Outsiders. Ze waren opgericht in jontje en 60 troch Wally Tax. En Wally Tax die weer toen 12 jaar toen ze de band starten. Ze zitten weer de betiet bij. Dit weer een van hun allereerste hits van de band Lying All The Time. We zijn daar aan uw band van de mannen Earth and Fire.
1: De band van de maand. Krachtvoer.
0: De hele maand september gaan we nummers draaien van Earth and Fire en Junach. Twee nummers van deze betreffende band. Eerst een nummer wat wel een beetje verjetten lijkt. Jij is er eigenlijk het nummer net zo vaak. Maar het had toch op nummer 2 in de top 40 in die tijd. Dus ik zelf ook gedacht, luister eens naar dit nummer van Earth and Fire. Love of Life.

Earth and Fire, Love of Life. Van het album To the World of the Future, 1974. Azen, nog een nummer van Us Ben van de man Earth and Fire. Om een kwartier achten is het staat dat wij vorige week draaiden een nummer van de Scorpions. En de speelt de gitarist Rudolf Schenker speelt daarin. En zijn broer, Michael Schenker, die speelt in de Engelse rockband UFO. En van die band wil ik een nummer draaien dat getiteld is Doctor, Doctor. En daarvan een hele mooie live uitvoering. Hier komt-ie.

lekker in viering toch? Lekker live in viering van het noemer Doctor Doctor van de Engelse band UFO. UFO is neemt naar een club in Londen met heel vaak aan. Met trouwens ook de man van Pink Floyd heel vaak aan. Dus die man, die kon ook van die periode, dat ze hem al met snel in de club UFO te langer kamen. Als we toch steeds scoren, dan is het vaak zo dat mensen zeggen van nou ja, wat vind ik mooi, in the army nou. Lekker rug toe, of whatever you want. Ja, dat ben net mijn noemers van status quo. Ik ben meer van de periode daarvoor. En dan met name van de periode van het album Hello, Njontje 73. En daar staat een noemer op. Nou, dat spant natuurlijk vier bij de kroon bij mij. Noemer wat 10 minuten door het, wat helemaal net typisch status quo is. Maar wat alles in hem had, wat mij betreft, tot een mooie rocknoemer maakt het. Dit is 4500 times status quo. Geniet maar eens eventjes.

0: stop maar eventjes. Dat,
1: het hekkert niet om wat, maar het nummer 4500 Time, dat is Arum. En ik wil nog even zeggen, wat ha ik me vaak in het tweede jaar op dit nummer, Freddy. Bar dancing, zo'n beetje, dat moest je wijzen om dit nummer elke sneuntje om voor twee keer te jaren. Helemaal fantastisch. Dus, hoe heet het, dansen is dat ik helemaal vol te bonken. Prachtig, prachtig, prachtig. En je hebt al een paar noten van het volgende nummer wat we op de lijst hadden staan. Dat is een... Nee, jij niet. Die. Het hackert, jongens. Maar goed. Het hackert. Maar goed, wij kennen niks ervan. Dan Vogelberg. Dan Vogelberg is aan de beurt. Mijn nummer Crow. Nou, de hele leven eerst maar even op. Geniet maar eventjes. Live. At Carnegie Hall.

Carnegie Hall, daar namen we het nummer op. Wat een geweldige akoestiek zit er in die hal. Wie Dan Fogelberg, maar het nummer Crow, live vanuit die hal. Ik wil nog even zeggen, het gaat technisch hier net helemaal 100 punten, maar dat lijkt absoluut net om Freddy. Het is een gave wat die man had en die gave liet hem nooit in de steek. Het klinkt echt net om Freddy. Het lijkt hier on de techniek en we weten even net hoe we wat. Maar goed, we komen er wel uit. Maar dat wil ik even zijn, hè. En daarvoor geven we een lekker noemen draaien. Speciaal voor Freddy Skelterma. Die het 33 keer ondertussen de Waterboy Sean had. Overal ter wereld. En het is een heerlijke band. Dus die man had helemaal gelijk om fan te zijn van deze band. Scotse band, de Waterboys. En we hebben Fire in PlayStation, het noemen de Fisherman's Blues. Komt ie.

Nou, op deze toontje de 24e, maar een prachtige dag achter de rug. Om jongetje met in van Jochenen gaan we het allerlaatste nummer in de riege. Band van de maand noemers van Earth and Fire. Ja, dat lijkt dus een goed idee om na het versterken van Johnny Kaagman en natuurlijk ook de gebroeders Koers te volgen, want de oprichters wienen van de band, om die band nou eens even in het centje te zetten. En dat doen we als laatste nummer in de riege, gaan we een nummer van een kleerstien van een allereerste album getiteld Earth and Fire. Dit nummer, She's Wild and Exciting.

0: van een allereerste album, getiteld Earth and Fire. Dat is best wel een album met drie dikke hits van elkaar. In Seasons natuurlijk. En Ruby is the One, die heb ik allemaal in het draai te houden. En deze kan direct van, She's Wild and Exciting, Earth and Fire. Ja, hoor een week. Dan ben je oktober. En dan gaan we naar je band van de mannen. Welke het wordt, dat loopt nog eventjes een verrassing. Dan mag je hoor een week gewoon bij een luistering in. Of de week erop. Dan jij hem verzelt wat we uitkozen hebben. Maar eerst is het tijd voor Neil Young. Ja, om Neil is natuurlijk een vijfde gast in het programma. Die, ja, weet ik niet wat ze noemen. Dat is uw cheeky maat. Alles is mooi van die man. Wat zei je?
1: Kunnen we het zonder?
0: Nee. Wat het nou een uptempo is, of een ballad, of prachtige tekst, een hardtrek altijd natuurlijk. Dit is een nummer van zijn album Harvest. Het album werd eigenlijk wereldwijd, maar terugbruts. En dan geven we het van Jem draaien. Het laatste nummer van de tweede kant, Words Between the Lines of Age.

0: werken toen nog maar de Straight Gators Band als een begeleidingsband in die periode. Neil Young van zijn album Harvest, weer dat Words. Oor de week, hè? Dat ben ik er even net, maar dan wordt krachtvoer, van zijn rekening naam, toch Freddy Skeltema.
1: En Johannes net te vierden.
0: En Johannes de techniek. Dus meisken, dat kan alleen maar beter worden als je wordt wat minder koning. Minder koning, hè? En wat komt je na? Live and Kicking is natuurlijk een Live and Kicking programma. Maar het was altijd wat het opnam. Ja, onvoorstelbaar. Dan hiet je Live and Kicking en dan neem je het op. Maar Joen is Live and Kicking live. Freddy?
1: Ja, we zijn helemaal live en we zitten propvol. Johannes, dat natuurlijk de techniek.
0: En dat is de presentatie, ja, live.
1: Zeker, ja, zeker. En we hebben Stevie Nicks, we hebben Coldplay, we hebben Stevie Wonder, we hebben Little Steven, we hebben Mick Jagger, we hebben Aerosmith, we zitten een bommetje vol.
0: Wat werd dat mooi. Meestal wel vooral luister in. Wij gaan eruit maar noemen van Pink Floyd, een van die favoriete bands, van een album Division Bell. Zet Freddy hem clear. En dan, want dan is het ongeveer Aron op het eind van de Nieuwe Noorden. Zo'n beetje Take It Back van het album. Succes. Daar komt Freddy denk niks aan, toch? Of wel? Nee. Dat weer nog een stukje van outsiders. Dit is Take It Back van Pink Floyd. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn er over de week ben Freddy en Johannes er weer. Ik ben er over 14 dagen ben ik er weer. En wij zijn ze maar snel om te horen keer. Hoi!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: Muziek uit de regio. Jij stopt een Radio Spannenburg.
1: Je sleert is mij te wie. Geen oer al hinnegin. Geen hikken mij te heeg. Ik ben een atleet.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja, 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is actief op YouTube. Sjoeg naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijd te morgen om 8 uur en snijd te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.